0: Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are... Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talboom.
2: Madonna, haar alias, dat is Material Girl. Maar van die bijnaam heeft ze spijt. En waarom, dat vertel ik je straks. Eerst Lionel Richie en MC Hammer.

0: Hey, goedemorgen. Straks hoor je wie er vandaag incheckt in de B&B van Veronique. Eerst gaan we nog even achter de schermen van de Nostalgie Top 3000. Welkom.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Januari 1985. De wereld maakt kennis met de ultieme Material Girl. Madonna danst tussen de diamanten en zet een anthem neer voor vrouwelijke onafhankelijkheid. Maar wist je dat ze later bittere spijt kreeg van die tekst? Wat begon als een ironische knipoog naar de film Gentlemen Prefer Blondes, werd haar persoonlijke stempel. De wereld nam het veel te serieus. En Madonna zat daarna vast aan de bijnaam Material Girl. Ze bekende later: had ik het geweten dat ik die naam nooit meer zou kwijtraken, had ik het nooit gezongen. Tijdens de videoclip en ode aan Marilyn Monroe moest ze tientallen juwelen dragen en ze was zo bang dat ze gestolen zouden worden dat ze weigerde haar kleedkamer te verlaten zonder bewaking. Ironisch genoeg zingt de vrouw die alles kon kopen nu het liefst over spiritualiteit. Maar voor velen blijft ze voor altijd, of ze het nu wil of niet, Material Girl.

Elke dag de grootste hits uit de top 3000. Zometeen Joe Cocker en Barry White. En misschien ben jij dit weekend ook wel op een trouwfeest beland. Heel wat koppels stapten in het huwelijksbootje. En die opvallende datum 06-06-2026 zal daar ongetwijfeld iets mee te maken hebben gehad. Wel, ik heb straks ook een bijzonder huwelijksverhaal voor je. We trekken naar het strand van Waikiki op Hawaii. En daar staat een bruidegom in een flanellen pyjama tussen een hoop beroemdheden te wachten op zijn bruid. Maar dat is nog maar het begin van het verhaal. Het wordt nog vreemder. Straks meer daarover.

0: Joe Cocker, you can leave your head on. Dat was de vrijgezellenavond. En dan heb ik nu een verhaal over een huwelijksfeest. En dan straks een telefoontje van Carly Rae Jepsen. Call me maybe.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: 24 februari 1992. Het strand van Waikiki, Hawaii. De zon die zakt in de zee. De ukuleles die tokkelen. Maar dit is geen gewone bruiloft. Courtney Love staat daar in een jurk van satijn en kant. Ooit nog gedragen door de tragische Hollywoodster Frances Farmer. Ze is zwanger, ze is rebels, maar ze is vooral smoorverliefd. En dan is er de bruidegom, Kurt Cobain. Terwijl zijn getuigen, waaronder Dave Grohl, braaf staan te wachten, verschijnt Kurt. Geen smoking, geen das, hij draagt een groen geruite flanellen pyjama. Waarom? Omdat hij simpelweg te lui was om een pak aan te trekken. Terwijl de surfers toekijken, beloven de twee elkaar eeuwige trouw. Er worden geen dure ringen uitgewisseld, maar wel oprechte tranen. Het was de meest onwaarschijnlijke bruiloft van de eeuw. Een mix van Hollywood glamour, een babyopkomst en een man die weigerde zijn slaapkleren uit te trekken voor de belangrijkste dag van zijn leven. Ja, je hebt natuurlijk geen driedelig pak nodig om geschiedenis te schrijven, zolang je je flanellen pyjama maar met veel overtuiging draagt. En dat deed Kurt Cobain. Met andere woorden, come as you are.

Stel je voor, je bent de grootste popster ter wereld, je speelt je grootste hits en het publiek reageert met totale stilte en beweegt helemaal niet. George Michael dacht dat hij afging. Maar er was iets anders aan de hand. Wat, dat kom je straks te weten, meteen na Roy Orbison en Texas.

0: van ons is de gast in de B&B van Veronique. Wat haar daar precies te wachten staat, dat kom je zo meteen te weten. En wie heel nieuwsgierig is, kan ook een kijkje nemen achter de schermen via onze socials.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Midden jaren 80 opent China voor het eerst zijn grenzen en laat westerse popmuziek toe. Zowel de band Queen als Wham wilden de eerste zijn. En het waren George Michael en Andrew Ridgely die de eer kregen. Hun manager had de Chinese overheid misleid door de band Queen af te schilderen als gevaarlijke zotten en Wham als brave koorknaapjes. En dat werkte. Wham mocht komen, Queen moest thuis blijven. Het resultaat? Een cultuurschok van je welste. Aan het begin van het concert in Peking bleven 12.000 Chinezen stokstijf op hun stoel zitten, omdat ze dachten dat ze beleefd moesten zijn. Velen hadden nog nooit een elektrische gitaar gehoord en wisten ook niet dat je op popmuziek mocht dansen. George Michael wist niet wat hem overkwam en dacht dat niemand het leuk vond. Maar Wham wint uiteindelijk. Ze brengen hun album Make It Big uit, de eerste westerse popplaat in China ooit. Klein detail, de Chinezen begrepen de teksten niet, dus werd er bij elke cassette of album een handleiding geleverd. George Michael die brak die dag niet alleen records, hij blies ook een klein beetje de Chinese muur omver. Alweer het bewijs dat muziek geen grenzen kent.

0: Luister.
1: Samen-Niels!
0: Hoor je het ook?
1: Samen-Niels!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
4: Nostalgie. Goedemorgen, 2 voor 6. Hier is het nieuws met Fraukje Kaljon.
5: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. En dat hangt af van hoeveel alcohol in je bloed zit. Maar nu wordt het dus voor iedereen gelijk. Wie een voorlopig rijbewijs heeft, krijgt voortaan ook dezelfde straffen als beginnende bestuurders. Als je een zware fout maakt, moet je je rijexamen opnieuw afleggen. Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op Iran, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Aanleiding is de neergestorte gevechtshelikopter in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. Intussen heeft ook Iran gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Jordanië en Bahrein. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo alleen maar zwakker. En ook de situatie tussen Israël en Iran escaleerde al. En voetbal, onze Red Flames hebben een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met een monsterscore van 0-7. Toch is er ook teleurstelling, want onze nationale voetbalvrouwen komen 1 doelpunt tekort om groepswinnaar te worden. Want Schotland versloeg op zijn beurt Israël met 1-5. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en zullen het nu moeten opnemen tegen moeilijkere tegenstanders in de strijd voor een WK-ticket.
6: Nostalgie weer.
5: Eerst bewolkt maar droog. Vanaf de middag komen er opnieuw enkele buien met lokaal ook onweer. Aan zee blijft het droog en zonniger met maximaal tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer, maar nog iets frisser dan met temperaturen tussen 12 en 17 graden. Vrijdag veel wolken met regen en buien bij 19 graden. Het weekend wordt zonniger en warmer tot zo'n 22 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
6: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
7: Met Veronique en Sander.
4: Goedemorgen, B&B Veronique is inderdaad weer geopend. Het is nog rustig hier aan het ontbijt, maar dan gaat heel snel verandering in komen. Welkom.

0: Ein bisschen deutsches Schweinepuppenfleisch mit Matthias Reim und verdammt, ich liebe dich.
1: Hey, mei, da war schon Marie dazu.
0: Ich hatte die Piranti gestoppt.
2: Da auch mit Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
1: Ah, Sander, toch. Goedemorgen. Het is 6:08 op woensdag 10 juni, alweer dag 3 vanuit onze B&B Veronique hier. Dat gaat hier zo snel. Het lijkt pas net dat de deuren zijn opengegaan, maar we zijn nog heel plezante dingen van plan de komende dagen. Heb jij goed geslapen, Sander?
0: Maar echt als een roosje geslapen.
1: Ja.
0: Het is fantastisch. Een rustige omgeving. Ik woon normaal in de stad, in Antwerpen.
1: Je ziet dat toch wel iets met de mensen.
0: En hier zitten we op het platteland, zo in de mooie groene rand rond Antwerpen, zoals ze dat dan zeggen.
1: Of heb je goed geslapen omdat je veel hebt gedronken?
0: Nee, helemaal niet. Echt helemaal niet. De feestjes in B&B Veronique, die zijn toch nog niet begonnen?
1: Boah.
0: Wanneer ga jij nog eens een feestje organiseren in B&B Veronique?
1: Is dat de volgende opdracht of wat?
0: Dat is eigenlijk een volgende opdracht.
1: Maar toch.
0: Nee, maar ik heb heerlijk geslapen en ik hoop vooral dat onze gast ook goed geslapen heeft.
1: Ja, wel, we gaan eens kijken of hij al is wakker geworden. Want ze is gisteren al ingecheckt, Kimmeke van onze. Misschien ligt ze nog in haar bed. We zullen eens gaan kijken. Ik ga naar boven, hè, Sander?
0: Dat is goed, ik hou het voor het recht.
1: Ja, ik ga eens zien als ze al wakker is. Voilà, ik ga de trap weer even op. Top, top, top, top, top. Voilà. Hallo? Goedemorgen. Mag ik binnenkomen? Dag, Kimmeke. Hey.
3: Goedemorgen.
1: Jij goed geslapen?
3: Amai, dat is hier zalig. Ik heb alleen maar vogeltjes gehoord en zo'n beetje de wind door de bomen, maar voor de rest... En dat was heerlijk. En die massage.
1: Goed, hè? Goed, hè? En wel, ik zou zeggen, poets je tandjes nog even, of borstel je haar, of whatever, en kom dan maar rustig naar beneden. Oké? Tot ze biedt. Joe.
0: En voilà, terwijl wij Kim van onze rustig laten wakker worden, krijg jij de beste hits op je ontbijtbordje gegooid. Wat dacht je van ABBA en Dancing Queen? Ben jij ook al begonnen aan die woensdag? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app. Dan kunnen we samen beginnen aan een nieuwe dag met nieuwe kansen. En die beginnen we al zingend en al dansend met deze van ABBA, Dancing Queen. Goedemorgen, fijn dat jij weer bent ingecheckt in B&B Veronique.

0: Goedemorgen, 13 over 6 ondertussen. En kijk eens wat voor een mooi prinsesje dat naar beneden is verschenen. Goedemorgen van ons.
1: Amai, zeg, goedemorgen. Ze noemen mij bijna nooit prinsesje. Dat is ook wel eens leuk.
2: Ik dacht eigenlijk dat het over mij ging, maar bon.
0: Zoet je toch niet, Sander. Vandaag is niet.
1: Voilà, mijn haar is gekamd. Ik heb er helemaal zin in.
0: Heb je goed geslapen?
1: Ja, ik heb dus heel goed geslapen, want ik heb die massage van jullie gekregen en ik had dat al heel lang niet meer gedaan. En ik denk daardoor, ik heb mij zelfs een klein beetje overslapen. Ik was zo aan het slapen,
0: heel ontspannen.
1: Ik kende dat je zo in coma ligt. Dus ik was helemaal weg en ik ben nu helemaal aan. Dus dat is de ideale combinatie.
0: Wakker,
1: ik ben echt een ochtendmens. Ja. En van in het verleden ben ik het nog gewend om het voorrecht te hebben om mensen 's ochtends wakker te maken en positief wakker te maken. Dus ik ben heel blij dat ik dat nog eens mag doen.
0: Super fijn dat je erbij bent. Pak gerust van het ontbijtje dat al klaar staat en roept zeker als je iets nodig hebt.
2: En ondertussen ook Jasmijn uit Marken bijvoorbeeld wakker. Die zegt, iedere ochtend ben ik dankbaar. Vandaag ben ik dankbaar dat ik de ochtendshow met Kim van Onsen mag horen om 6 uur. En dat ze naar Antwerpen moet vandaag. En ze heeft nu al stress voor het verkeer, want ze is die West-Vlaamse boerenwegeltjes gewoon. En ze moet nu naar de Ring van Antwerpen.
1: Dat is een terechte angst. Ja. En ik zou willen dat ik die kan wegnemen, maar ik kijk ook naar Veronique.
0: Dat gaat niet lukken.
1: Dat gaat gewoon heel lang duren.
2: Ja. Ah, wel Jasmijn, gewoon de radio iets luider zetten en dan komt dat allemaal goed. Bijvoorbeeld straks met Culture Club en Kame Chameleon en een grote hit van Ed Sheeran uit 2017.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie? Ikke?
8: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
9: Maar echt?
8: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
9: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
8: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
9: Voilà.
8: Op sunweb.be.
10: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
11: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
10: Echt? Oh, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
13: Bepat.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles, ja.
15: Simo,
14: ook een huis zoeken met de Simo-app.
15: Simo,
14: ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan.
15: Simo,
14: en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
16: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
14: En rapperikken.
17: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
18: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
17: Nostalgie. Relax.
18: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
19: Ik ben Alex Agnew en ik word altijd graag wakker naast Veronique de Kok. Met Veronique de Kok. Sorry voor alles aan mijn vrouw.

0: shape of you.
1: Ja, Ed Sheeran op je woensdagochtend. Good morning.
2: B&B Veronique.
1: Ja, heel fijn dat je ook luistert. We zitten hier weer live aan de ontbijttafel in mijn B&B. Nog tot en met nu vrijdag zenden we onze ochtendshow met Sandertje van hieruit. Met elke dag ook een bekende logee op bezoek. En deze nacht was dat Kimmeke van Onze. Dag Kim.
3: Dag Veroniekje.
4: En Sandertje.
3: Ja, goeiemorgentjes.
4: In het B&B'tje aan het tafeltje.
1: Ja, Sander, ik mag dat zeggen. Zeg Kim, hoe was het eigenlijk om zoiets een nachtje rustig te slapen zonder dat de kinderen rondlopen?
3: Zalig. Ik moet nu wel zeggen, ik heb eigenlijk... Oh, mensen gaan mij daarvoor haten. Ik heb op dat vlak wel, ik heb heel goede slapers. Dus vanaf dat die in hun bed liggen, heb ik eigenlijk thuis ook wel een hele goede nachtrust. Moet ik toegeven. Okay. En ik slaap ook wel heel graag thuis. Dus,
1: ja,
3: dus,
1: dat snap ik. In je eigen bed zo, hè?
3: Ja, dat heb ik wel een klein beetje. Mm-hmm. Maar als ik dan gewoon hier ben, slaap ik ook wel heel goed. Ik ben eigenlijk gewoon toekoren een goede slaper.
1: Een goede slaap. Ja. Maar het is niet dat je ze al mist of zo?
3: Nee, zo ene nacht.
1: Ja, nacht
3: ik heb gisteren nog gezien en straks terug. Nee, dat is oké. Okay. Zeg, ik zit bij een man in die ochtendrush tegen mijn dochter te schreeuwen. Kleden we aan de voort, we zijn te laat. Dus, oh nee, ik zit hier goed met dat ontbijt. Alles oké.
4: Okay. Ik vind dat echt heerlijk verfrissend. Moeders die ook kunnen zeggen, oh, ik mis mijn kinderen niet na één nacht. Ik vind dat echt heerlijk. In plaats van altijd zo dat bij het minste het gemis, soms kan je er ook van genieten om even me-time te hebben.
3: Ja, absoluut. Ik weet wel dat mijn dochter Sevens al gaat facetimen. Mama!
1: Ah ja, maar dat is zo, hè. Dat is met mijn jongste doet dat ook vaak, hè, tijdens programma's.
4: Die facetimet ook, ja, dat klopt. Ja.
1: Maar goed, dus. Kim, je bent een drukke mama. Af en toe ontspannen is nodig. Je doet dat veel te weinig. Dat hebben we gezien met de massage nog. Mm-hmm. Maar daarvoor ben ik hier natuurlijk, B&B Veronique. En dan zijn wij helemaal klaar met een ontbijtje. Met veel verrassingen misschien zo meteen nog. Dus als je nog iets nodig hebt, speciale wensen voor het ontbijt of zo, laat maar komen.
3: Ik vind dat ik al heel hard verwend ben, dus het is oké. Okay.
4: Ja, Nikki uit Laarne die had al schrik dat ik geen gerookte zalm ging krijgen. Omdat jullie hier al met twee op de gerookte zalm waren gevlogen.
1: Ja, ze zitten mooi te kijken, hè, op Play of via de app.
4: Je kan meekijken via Play en dan kan je zien hoe ze hier de gerookte zalm naar binnen aan het schrokken zijn ondertussen.
1: Oké, Kim. Ik ga je in de watten leggen, dat is duidelijk. Maar je gaat natuurlijk wel 3 uur mee de ochtendshow maken. En
3: graag.
1: Iets wat wij altijd doen, dat is zo'n item dat heet...
2: Biecht ze of liegt ze?
1: Voilà. Ja. Een verhaal vertellen dus. En dan is het aan onze luisteraars om te raden of dat verhaal wat jij vertelt echt gebeurd is of niet.
3: Mm-hmm.
1: Straks mag je het verhaal delen, maar kan je toch al een beetje verklappen of een tipje van de sluier lichten waarover het gaat?
3: Ja, ik had ooit een eerste autootje.
1: Mm-hmm.
3: Dat eerste autootje was geen lang leven beschoren.
1: Oei.
3: En ik heb er dan daarna ook nog misschien een beetje over gelogen.
4: Oeh. Dat wil ik allemaal weten.
1: Oei.
4: Dat is voor zometeen na deze. Jermaine Stewart, We Don't Have to Take Our Clothes Off. Je mag het wel in de vroege ochtend je kleren uitdoen, maar het moet niet.
1: Houd ze aan, Sander, alsjeblieft.
4: Waarom?
1: We hebben gasten.
4: Kwaar. Anders gaan we slechte reviews krijgen op de B&B, denk ik.
1: Denk het ook.
4: 1 ster op TripAdvisor.

0: De warmste ochtendclub van Vlaanderen is ook al wakker. Hoor. Anoushka stuurt goedemorgen. Een leuke en spontane Kim van ons erbij. En het ontbijt ziet er ook nog eens heerlijk uit. Nog een gezellige ochtend daar.
1: Amai, zo'n lieve luisteraars. Vind ik toch ook zo.
0: De leukste van Vlaanderen.
2: Hoor. Of liegt ze?
3: Vader, ik heb gezondigd.
2: Of liegt ze?
1: Goedemorgen, bijna 7:07. Live vanuit B&B Veronique. En kijk ook eens even mee via Play of via onze app. Want dan zie je natuurlijk de prachtige verschijning van Kim van Onsen mee aan die ontbijttafel zitten. Jij bent morgens al wel meteen wakker, hè?
4: Ja.
1: Dat is oogstjes open en
4: gaan. Ja, ik ben altijd een ochtendmens geweest. Ja. Okay. Maar s'avonds is dat wel minder.
1: Zie, Sander, dat is weer gelijk ik, hè.
0: Dat is waar. De moteur draait en al direct op hoogtoerental.
4: Ja, maar zo, s'avonds ineens is dat dan precies. Of in de ene of de andere trekt er de prijs uit. En dan voilà. Is het ook ineens gedaan.
1: Ja, maar nu gaat er wel op dreef mogen komen, want je gaat een verhaal vertellen, hè.
4: Ja. Ja.
1: Oké, biecht ze of liegt ze? Vertel een keer.
4: Al een hele tijd geleden had ik net mijn rijbewijs, maar ik had dat echt al zo wel als ik 18 was of zo. Mm-hmm. En ik kreeg van mijn ouders mijn eerste autootje. En wat ik natuurlijk heel tof vond, ik was daar heel dankbaar voor. Daar werd ook een heel spel rond gemaakt, dat heel veel centen kost, dat ik daar zorg terecht, voor moest dragen. Ja, en terecht. Hè, dus tuurlijk. Hè. En ik kreeg dan zo'n tweedehandse, was eigenlijk een spuuglelijke auto. nee, maar wacht, dat was zo'n Opel, hoe heet dat, Astra? Decapotabel, maar vooral de kleur in het paars. Allee, enfin. Maar oké, ik was daar super blij mee. Maar niet iedereen krijgt een auto. Als 18 jaar, ik was gewoon blij dat ik een auto kreeg. Hè. Dus de eerste dag dat ik daarmee op pad ging, reed ik heel fier naar mijn toenmalig vriendje. En die hadden zo aan hun huis een garage. En die zei, weet je wat, zet hem binnen. Ik zeg, ja, is goed. Maar ik had dat eigenlijk nog niet zoveel geoefend. Maar ik dacht, hoe moeilijk kan het zijn? Hè? Oh. Dus ik rij van veel te schuin die garage binnen.
1: Nee.
4: Hè?
1: Heel die zijkant mee.
4: Heel de zijkant mee. Oh, nee. Heel die garage naar de boom.
1: Oh, nee.
4: Maar echt de eerste dag.
1: Oh,
4: hè?
1: Nee.
4: En zo die woorden nog in je hoofd van, draag er zorg voor.
1: Nee.
4: En zo knikken, tuurlijk.
0: Ja.
4: Ik denk, mijn vader, dat was toch wel een hele strenge. Ik denk, ik kan dat niet gaan zeggen, hè. Wat moet ik nu doen? En ik parkeerde die auto altijd voor ons deur. En dan heb ik dus, wat altijd het slechtste idee was, maar toen een heel goed idee leek, niks gezegd.
1: Je gaat dat niet zien.
4: Ja, ik ben naar huis gereden. En ik heb 2 weken lang die auto met die geblutste kant naar de straat gezet. En dus de goede kant naar het huis. En gewoon gedaan alsof er niks was. Ja, en jij meent dat. Maar dan na een tijd, komt er toch nog een moment dat je dat moet zeggen. En dan was die een heel boos. Maar ik heb het toch 2 weken langer van mijn leven kunnen genieten. Op die moment. Zonder dat die heel kwaad was.
1: Oké, een verhaal, is het echt gebeurd of niet? Aan jou nu om te raden of Kim aan het liegen is. Of dat ze echt iets opbiecht.
0: Ja, stuur het even in de nostalgie. Heeft Kim van Onsen ooit haar eerste auto op de eerste dag helemaal fremmen van ingereden. En dat dan ook nog eens 2 weken proberen verstoppen. Stuur het maar in de nostalgie-app en zometeen krijg je de waarheid. En niks dan de waarheid.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
9: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Hoe komt dat?
9: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
10: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
9: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
11: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immos Koopman.
15: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Goedemorgen Veronique, Jacob Brokke hier. En op de weerkaarten zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag.

0: Leanne Rimes met Can't Fight the Moonlight. Zometeen meezingen met Billy Joel en Uptown Girl.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: Ja, goedemorgen. Het is 6:12. Ondertussen, de ochtendrush is in volle gang. Douchen, tanden poetsen, ontbijten. Misschien toch weer net iets te lang zoeken naar die autosleutels. Waar liggen die toch weer? Het is herkenbaar, denk ik. Hè? Maar wij gaan je erdoor sleuren. Straks live vanuit B&B Veronique. En natuurlijk ook met de beste muziek. Hè?
0: Ja, dat is waar. Billy Joel komt eraan. Maar eerst moeten we het weten komen of Kim van ons gelogen heeft of de waarheid verteld heeft. Heeft ze ooit haar auto op haar 18 op de eerste dag in de prak gereden? Shirley uit Hoeselt, die stuurt, dat is zeker waar. En ook Eddie denkt dat ze biecht. Maar Christophe uit Diksmuiden zegt dat weer, ze liegt. En Lilian uit Grobbendonk, die denkt ook dat het niet waar is. En ook Brigitta uit Brasschaten, die denkt dat Kim liegt.
2: Ja, wel, ik denk, ik ken Kim nu toch al
3: heel lang. Ja, heel lang, ja.
2: Ik heb zo wel een vermoeden, er zijn wel heel veel details verteld. Ik denk dat het wel waar is. Sander, wat denk jij?
0: Ja, het zou heel goed zijn als het waar is. Het goed verhaal.

0: wat deed die op den duur? Ja, die hadden mij zoiets half een les gegeven, maar toch niet. Dus ja, parkeren, dat was er niet van gekomen. Dus die zei zo wel een beetje... Allee, bon, succes, trekt er uw plan mee.
1: Maar nee. Je toch je rijbewijs dat... moeten halen. Je
0: ja,
1: gekregen,
0: ja, ik heb dat ook wel veel moeten doen. Dus ik was er toch wel niet zo heel goed in. Dus eigenlijk heb ik pas geoefend echt op de baan. Wat dat natuurlijk wel wat laat was. Maar vooral, ja, ik heb dat dan... als in mijn jonge naïviteit dacht ik, voilà, het probleem is opgelost als die mensen het niet zien. Want ik wist dat mijn papa keikwaad ging zijn.
1: Oh, nee.
0: Maar ik wist ook wel, ik weet nog goed, ongeveer 2-3 weken later... dan zat ik eens een keer op mijn kamer, living my best life. En de mens kwam thuis van het werk en die riep beneden aan een trap... Kim! Maar zo op een manier dat ik dacht...
1: Ja.
0: En je hebt het gezien.
1: Ja. Ja.
0: Mijn leven is voorbij. En dan, ja. En hoe lang is dat dan? Goh, 1 of 3.
1: Oh, nee. Oh, dan zijn ze nog kwaaier waarschijnlijk.
0: Ja, allee, kwaad op den duur. Nu denk ik ook wel... Goh, ik had daar toch wel mee over kunnen praten. Maar toen, ja, uw eerste auto, je zat daarvan onder de indruk. Ja, ja. Je denkt, shit, wat moet ik nu doen? En
1: ja, ja.
0: Dus ze hebben het mij ondertussen, denk ik, wel alleen lang vergeven. Voilà. Maar dat was toen toch wel even een vervelend momentje.
1: Ja, dat snap ik.
2: Als je straks in de auto kruipt naar het werk en je ziet die kleine blitz die je hebt veroorzaakt op de parking van de supermarkt, weet, het kan de beste overkomen.
0: Toch.
3: Met

0: Goedemorgen, 6 voor 7, nog steeds live hier hè, vanuit B&B. Veronique en Kim, je bent al heel wakker.
1: Zeker.
0: Hier nog niet, stilgestaan die aan tater. Je vertelde ook al dat je het type bent, ogen open en alles open hè.
1: Wat bedoel je met alles?
2: Ja, dat ging ook niet. Wat een uitspraak. Ogen open, alles open.
0: Definieer dat je heel wakker bent, dat je mond dan ook direct begint te babbelen. En
1: ah
0: zo.
1: Ja, ja, dat wel. Mijn mond staat wel direct open ook. Ja, absoluut. Nee, ja. Ik, dat is een knopje dat ze 's ochtends aanzetten en ik spring ook echt.

0: daar uit bed. En, ja, zo zin om de dag te beginnen.
1: Zalig, zalig. Als u een wederhelft dat dan niet zo leuk vindt, is dat niet altijd even plezant.
2: Ja, ik vind dat wel straf, want jullie zijn gisteren best laat gaan slapen, omdat jullie, ja. jullie hebben nog samen in bed gelegen.
1: Ja, Azana.
0: Zeker.
1: Ja, ik wou nog van alles te weten komen, natuurlijk.
2: En zat toevallig ook een micro bij. Dus ja. Kan je straks allemaal ontdekken. Wat zijn de bedgeheimen van Kim van Onsen?
1: Ja.
2: Dat ontdek je allemaal na 7 uur.
3: WK Inruildeals op tv's met wel €500 voordeel.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
3: Score op excellent.be.
5: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
14: Download nu de Nostalgie-app en stuur gratis berichten naar jouw favoriete DJ's.
15: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
1: Nostalgie. Goedemorgen, 3 voor 7. Hier is het nieuws met Fraukje Kaljon.
16: Goedemorgen. In de helft van de woonzorgcentra moet je langer dan 3 maanden wachten op een plaats. Dat blijkt uit een bevraging van CD&V. 9 op de 10 hebben nu zelfs al een wachtlijst. Er zijn wel regionale verschillen. Zo moet je minder lang wachten in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant en Limburg loopt de wachttijd soms zelfs op tot 1 jaar. De sector vreest dat als er niets verandert, de wachttijden alleen maar zullen oplopen. Welzijnsminister Genee reageerde al dat ze aan een plan werkt om 1000 plaatsen bij te creëren. Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op Iran, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Aanleiding is de neergestorte gevechtshelikopter in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. Intussen heeft Iran ook gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Jordanië en Bahrein. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo alleen maar zwakker. En ook de situatie tussen Israël en Iran escaleert al. Het is onrustig in de Noord-Ierse stad Belfast. Bij gewelddadige anti-immigratieprotesten gisteravond zijn verschillende voertuigen en huizen in brand gestoken. De politie werd ook bekogeld. Honderden mensen kwamen op straat na een zwaar steekincident. De verdachte is een Soedanese vluchteling en moet vandaag voor de rechter komen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Britse premier Keir Starmer veroordeelde de gruwelijke gewelddadigheden. En voetbal. Onze Red Flames hebben een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met een monsterscore van 0-7. Maar toch is er teleurstelling, want onze nationale voetbalvrouwen komen 1 doelpunt tekort om groepswinnaar te worden. Want Schotland versloeg op zijn beurt Israël met 1-5. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en zullen het nu moeten opnemen tegen moeilijkere tegenstanders in de strijd voor een WK-ticket.
17: Nostalgie weer.
16: Eerst bewolkt, maar droog. Vanaf de middag komen er opnieuw enkele buien met lokaal ook onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en 17 graden. Vrijdag veel wolken met regen en buien bij 19 graden. En het weekend wordt zonnig.

0: en warmer tot zo'n 22 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
2: Met Veronique en Sander.
3: Goedemorgen op deze woensdag. Kim van Onsen is blijven slapen in onze B&B. Er is veel gelachen en weinig geslapen. Maar gelukkig klinkt de muziek wel altijd fris.

0: Goedemorgen. 3 over 7 op deze woensdag. Blijft toch altijd een beetje het gevoel hebben van een halve dag.
1: Sta op met Veronique de Kok. Live vanuit B&B Veronique.
2: Kim, schat ook al van nee.
3: Nee, waarom? Ja, jij stopt ermee, smiddags.
0: Meestal ben ik dan mama. Ja, ah, en dan is dat echt huiswerk en full focus op de kleine. Ja.
3: Ah, nee, voor mij is dat echt meestal een werkdag. Ik probeer dat soms wel om die vrij te houden, maar dat lukt eigenlijk niet zo vaak.
0: Ja, ik doe dat echt wel. Ik probeer dat echt te forceren. Maar ja,
3: allee, ik ben blij voor u. Hier, halve dag voor jou, top.
0: Ja, nee, in de B&B is het altijd werken. En Sander?
2: Ja, dat is waar.
0: We gaan wel vinden.
3: En jij dan van de middag de bidden opmaken en al. Ik voel het al komen.
2: Kim, ik heb het hier al 1000 keer. Het is B&B Veronique. Mocht het B&B Veronique en Sander zijn? Had ik hier alles gedaan?
0: Ja.
2: Ik ga hier straks nog een beetje in het zwembad liggen en een keer in de zon van de zon genieten, denk ik.
0: Ja, de zon die erin
3: welke
0: is.
3: Zon? Ja.
2: Ik zie toch al een streepje zon, een klein beetje zon.
0: Ja, in dat streepje liggen dan. Kimmetje, zijn die hier nog graag?
3: Ja, dat zie je toch. Dat hoorde je toch.
0: Ziet
3: ik zei hier heel graag.
0: Jawel, je zei er juist al dat je goed geslapen hebt, dat je de vogeltjes hebt horen fluiten. Maar je vertelde gisteren ook wel tegen mij dat je Niels altijd graag vertrouwd rechts van jou hebt liggen. Dus van vannacht was dat niet zo'n beetje alleen zo? En dan is ze moeten voelen met je hand, waar is hem?
3: Ja, dat is raar. Zeker als ik inslaap, voel ik dat dan wel. Dan vind ik dat zo plots een heel groot bed voor een heel klein meisje. Ja. En dan denk ik, oh... Ja. Maar ça va wel, hè, ja.
0: Okay. En wel, maar gisteren heb je mij nog veel meer toevertrouwd, hè.
1: Bedgeheimen.
0: Ja, wij zijn samen in bed gedoken voor een intiemere babbel, zeg maar. We gaan nog eens even terugkijken naar gisteravond, vlak voor jij ging slapen.
2: En dat klonk zo.
4: Voilà, Kimmeke. Hier zijn we. Samen in bed.
3: We hebben nog nooit samen in bed gelegen, hè.
4: En wel veel samen gedaan, maar dan nog niet.
3: Maar niet in bed gelegen. Nee. Kijk.
4: Heb je dat al gedaan met vrouwen of vriendinnen of zo?
3: Ja, ik ga soms met vriendinnen op vakantie.
4: En dan gebeurt dat
3: wel. En dan beland ik wel eens in bed met een vriendin, maar om te slapen, hè.
4: Ik insinueerde niks anders.
3: Nee, maar ik zeg het altijd.
4: Ja, maar ik doe dat ook met je vriendinnen. Toch, dat is zo gezellig. Ja. Heb jij zo vaste bedrituelen, dingen waar je aan vasthoudt voordat je gaat slapen?
3: Ik heb met alles zowel wat rituelen en structuur. Dus
4: echt?
3: Ook, ja, toch redelijk.
4: Oh,
3: Ik ben wel wat een regelnicht, ja. Hoe noemen ze dat?
4: Ja, ja.
3: Allee, onbewust, hè. Maar ik ga wel altijd hetzelfde doen in dezelfde volgorde. Ik hou eigenlijk wel van gewoontes. Ik vind dat niet erg. En ik heb een man die van chaos houdt. Dat is een fantastische combinatie.
4: Oei.
3: Ja, maar dat is goed. Ik breng een beetje structuur bij hem. En hij was spontaniteit bij mij. Ja. Dus voilà, dat marcheerde al 15 jaar goed.
4: Wetende wat je nu weet. Je zou tegen de jonge Kim van Onsen kunnen zeggen hoe of wat dat haar leven gaat zijn. Wat zou je zeggen?
3: Het komt goed en je gaat keicontent zijn. Ja, alles waar ik van droomde is eigenlijk wel waarheid geworden. En vooral dat relationele stuk was ik heel bang voor, dat ik dat niet ging kunnen. En dat heeft mij lang wel party gespeeld in relaties, omdat ik altijd wegduwde. Dus ik dacht dat ik dat eigenlijk niet kon. Dus dat ik dan toch mijn man ben tegengekomen en dan zijn alle puzzelstukjes op zijn plaats gevallen en heeft dat nooit meer een probleem gevormd. Ja, dat is een van mijn grootste... het grootste geluk in mijn leven geweest, want dat heeft er dan voor gezorgd dat ik die prachtige kinderen heb, waar ik zo blij mee ben. Ik zou echt wel zitten, het komt wel goed, zo moeilijk mensen dat nu ook weer niet. Iemand gaat u graag zien. Ik dacht dat ik niet graag gezien.
4: Allee!
3: Ja, dat was echt een dingetje.
4: En nu zitten jullie met een huis met opgroeiende kinderen, maar op een dag gaan ze het huis verlaten. Hoe ga je daarmee om? Ben jij zo'n mama kloek?
3: Ja.
4: Oef.
3: Ja, jij niet?
4: Ga je kunnen lossen?
3: Jij ook. Ik ga dat moeten lossen en ik ga dat doen. En ik ga dat actricegewijs uiterlijk doen tegenover hen. Alsof ik er fijn mee ben. En Niels weet dat ik s'avonds op die gespierde schouder veel tranen ga laten. Ja. En dan krijg je altijd een commentaar. Ja, maar je moet toch dankbaar zijn en zien. Ja, tuurlijk. I know. Hè.
4: Ja.
3: Je weet dat, hè. En ik ben dat ook. En dat is niet dat ik maanden ervoor zit te tobben of te wenen. Maar ja, dat zijn dan wel momentjes dat bij mij binnenkomen en dat mij wel... Je kunt niet op pauze zetten. Dus wat gaan we doen?
2: Ja, je kan niet op pauze zetten in het leven. Vind ik mooi gezegd, Kim.
3: Ja, ik ben zelf nu weer, denk ik, amai. Klinkt allemaal zo. Ja, nu denk ik aan mijn kinderen, zeg.
4: Ja, maar zo is dat, hè. Je laat een blik op je ziel zien. Dat is mooi.
3: Ja, soms is, hè. Een kleine glimp.
4: Dat mag.
2: En dat om 8 over 7.
3: Ja, laat dat maar eens binnenkomen, jongens.
2: Ja, misschien een moment om zelf ook eens even te denken. Ja, mensen waar je in het leven staat en aan die kinderen te denken die snel opgroeien. En laten we dat gewoon doen op de tonen van een van de favoriete plaatsen. Ja, ze staat hier al, hè.
4: Oh.
0: Ik hoor die een jingle al.
3: Die is ook direct wakker. Is ook direct alles open, zo.
2: Veronique de Kok is de enige persoon die als een soort voetbalhooligan staat te dansen op Afrika van Toto. Dat is echt... Zie ze gaan. Kim, dat is toch fantastisch om
3: ja,
2: te zien.
3: Ja, heel goed.
0: Toch een topplaat, hè?
2: Ja, het is echt alsof ze de
3: heilige... Maar laat u maar gaan, hè. Doe alsof we er niet zijn.
0: Ja,
3: alsof
0: maar dat stoort iets, hè, als jullie erbij zijn.
2: Ja, de heilige geest is ingedaald, denk ik.

0: Mars en Marry You. Voor de mensen die een trouwfeest misschien wel gepland hebben, de komende weken. Ja, de zomer is altijd de beste periode om dat te doen, natuurlijk. Die bedgeheimen van Kim van Onsen trouwens, dat moest ik nog vertellen, die staan ook op Instagram. Dus daar kan je het volledige interview ook nog bekijken.
1: En ik kan al verklappen dat het meer dan de moeite waard is. Ondertussen is het 17 over 7 woensdag vandaag. Dus dat is stiekem toch al uitkijken naar het weekend. Dat al zeer veerbelovend zal zijn. Al is het hier in B&B Veronique ook eigenlijk een klein beetje vakantiegevoel toch ook wel. En straks moeten we eens even checken of we nog wat zon gaan krijgen deze week hier in de B&B, want dat weet maar één man, hè, dat is onze Erwin.
0: Ja, die hoor je zo meteen na 5 minuten meezingen met Meatloaf en Paradise by the Dashboard Lights.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
4: Carrefour. Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
10: Zeg, schat.
11: Ja?
10: Waar is die staanlamp naartoe?
11: Ah, die is kapot gegaan.
10: Oei, en onze relax?
11: Ook kapot.
10: Ook kapot?
11: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen, ja.
10: Ja.
11: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
10: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
11: Nee. 1 adres.
10: Oh.
12: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
13: Hey, Jelle Kramas hier. Als ik mijn ochtend goedgezind en muzikaal wil beginnen, dan zet ik hem op Nostalgie met Veronique.

0: Kop stemmen, Kinnis Wakker met Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light. Zometeen 5 met God of Feeling. Dat is 20. Oh, Kim, jij wordt al.
1: Ja,
0: dat
1: vind ik wel. Ik ben echt zo aan de 90s muziek. Jij dacht aan een klosje.
2: Goedemorgen, Erwin. Vertel eens. Ik heb gisteren met Toby Alderweireld reformen Pilates in de tuin kunnen doen. Dat kan je terugzien op onze Instagram. Maar wat ik eigenlijk vooral wil weten, we konden dat op een droog terras doen hier in de B&B. Ga ik dat vandaag met Kimmeke ook kunnen doen? Zo een koffietje drinken buiten. Gaat dat lukken, denk je?
3: Dat gaat lukken, hè, Veronique. Okay. Je moet de juiste momenten eruit kiezen, want het weerscenario kent geen geheimen meer. Vanmorgen is het op de meeste plaatsen droog, met zelfs brede opklaringen. Maar ook dit keer, ook vandaag blijft dat niet duren. Straks komen nog maar eens buien opzetten. Maar die worden dan wel afgewisseld door droge momenten met zon. Het zijn dus die droge momenten die je moet opzoeken tussen de buien door. Bij temperaturen 16, 17 graden. Wat toch 4 graden te weinig is voor begin juni. En dan morgen blijft het langer droger. Er komen minder buien tot ontwikkeling. Het duurt ook langer. Pas een eind na de middag komen die buien. Dat betekent dat we toch al wat meer kunnen genieten van droge momenten bij 18 graden. En dan vrijdagmorgen passeert nog een regenzone. Beetje regen, niet al te veel meer. Gevolgd door enkele buien.
2: Ja, zeg Kim, jij hebt ook nog een vraagje.
1: Ja, Erwin, allee, als ik toch even mag, nu dat ik hier de kans heb om de weerman persoonlijk te spreken. Ik heb zaterdag in de namiddagavond een barbecue. Ik heb me toch lichtelijk zorgen gemaakt en ik durf mijn vleesbestelling nog niet helemaal doordoen. Maar kunnen de mensen in mijn hof zitten?
2: En we schrijven het over regio Noord-Antwerpen.
1: Ah ja, ja, Kapelle. Ja,
3: ja. Ja, maar just on time. Echt waar, dat is perfect georganiseerd. Want dan is het voorbij met dat wisselvallige weer. Het begint misschien nog wel wat aarzelend met wolken. Maar uiteindelijk breekt de bewolking open op zaterdag. De zon komt tevoorschijn en het wordt toch al 23 graden. Daar kan je toch al iets mee doen, hè?
1: Toch zeggen dat ik dat verdiend heb. Hè. Oef, wat een geluk.
2: Je hebt het gemanifesteerd.
0: Ja, dat is waar.
1: Je bent zeker, hè? Want ik ga mijn bestelling dan doordoen vandaag. Hè?
3: Ja, doe maar. Het komt allemaal in orde.
2: Merci, Erwin.
0: Ik kan op zich wel zaterdag, dus heb je geen enkel probleem voor de ribbetjes en zo.
1: We regelen dat.
4: Bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen. Van 6 tot 9. Sta op.

0: 5 will make you feel alright. Het zal wel zijn, you make you feel alright, stuurt Lianne ook in de nostalgie. Met jullie muziek, daar word je echt goed en zalig gezind van.
1: Ja, en dat gezelschap, dat doet er toch ook een klein beetje bij, hè? Ja. Ondertussen zijn we 7:55. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Fraukje Kaljon.
2: Goedemorgen. Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Maar dat hangt af van hoeveel alcohol in je bloed zit. Nu wordt het dus gelijk voor iedereen. Het was gisterenavond even schrikken bij onze Rode Duivels. Die hadden hun eerste volwaardige training in Seattle. Maar Jeremy Doku moest al na een uur naar binnen voor verzorging. De hinder zou al bij al nog meevallen. Er wordt verwacht dat Doku vandaag mogelijk al de groepstraining kan hervatten. De Rode Duivels spelen maandagavond hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. En iemand in ons land heeft wel veel geluk. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is 175 miljoen euro rijker. Nog nooit eerder won iemand in ons land zo'n hoog bedrag met het spel. Het vorige record is zo'n 10 jaar geleden. Toen won iemand 168 miljoen euro. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. En misschien even onthouden, de winnende cijfers waren 2, 7, 23, 44 en 46 met de sterren 3 en 5. Je weet maar nooit voor de volgende keren.
1: Amai, mannetjes toch.
3: Allee, dat zijn toch geen bedragen niet meer. Wat doe dat daar in godsnaam?
1: Speel jij soms mee met zo de lotto?
3: Ja.
1: Ja?
3: Allee, wij samen, ja, we hebben zo'n, hoe heet dat dan, abonnementje. Maar dat, eigenlijk is dat gokken, hè.
1: Ja, sowieso is dat gokken.
3: Maar als je niet meedoet, kun je ook niet winnen. Dat zal die madame of die meneer ook gedacht hebben. Ze is daar nu zitten met 175 miljoen.
1: Doe jij dat soms, Sander?
0: Nee, ik doe dat niet. Nee. Ik doe zo panini-stickers. Dat is mijn vorm van gokken dan. Maar
3: wat deed dat daar aan?
0: Ja, niks. Zouden jullie het vertellen aan de omgeving, mocht je het winnen? Want dat is voor mij altijd de grote vraag.
3: Als
0: je nu
3: zeker niet.
0: 175 miljoen?
3: Nee, dat zou ik niet doen.
1: Nee,
0: God,
1: het is te veel.
0: Staan aan uw deur, hè?
1: Maar ik vrees dat de omgeving het wel zal merken als ze je plots anders gedraagt of andere gekke aankopen doet of zo.
3: Ja, ik zou dat wel een beetje uitdelen. Zeker aan mijn omgeving ook. Ja, 175 miljoen. Alleen maar dan kijk zo naar mij of ik zot ben. Maar dat is toch te veel om
1: Moeder Teresa wordt moeder Kim.
3: Ja, ja, nee, dan zou ik echt aan mijn close familie, vrienden.
1: Ja, dat wel, uiteraard.
3: Maar ook wel een goed doel. Je krijgt dat niet op.
0: Dat is waar.
1: Nee, maar ja, je hebt kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.
0: Heb jij achterkleinkinderen?
1: Nee, nu nog niet, maar dat gaat er waarschijnlijk ooit wel.
3: Nee,
1: mannen,
3: dat is te veel voor één mens.
0: Dat is waar.
1: Wat kunnen daar allemaal mee doen, jongens? Amai.
0: Daar kunnen serieus
3: maar krijgt dat toch niet op?
0: Daar kunnen wat B&B's mee openen, hè?
1: Amai.
0: 175 miljoen, wat is dat?
3: Mij openen, daar zou ik mee naar B&B's gaan.
0: Ja, 175 miljoen, dat is een half jaar thuis, zoiets. Dat zal zo'n bedrag zijn ongeveer.
3: Een maand of 4, 5 jaar, toch ongeveer. Veronique de Kok.

0: Kim, mensen beginnen zich al aan te melden. Oei. Als je die 175 miljoen echt wil beginnen uitdelen. Dominique Verhellen is wel kandidaat, laat je weten.
1: Ja, dat snap ik, maar voor alle duidelijkheid, ik heb het niet gewonnen. Hè. Dus ja, ik heb het niet op uit te delen.
2: Ja, ja,
1: nu,
2: dat
1: dus.
2: Zegt ze nu. Dat
1: maar
2: zegt
1: ik blijf wel meespelen, dus op een dag, wie weet.
2: Ja, dat denkt mijn
1: je moet erin geloven. Hè.
2: 50 jaar, maar bon. Ondertussen, ja. 8 over 7:30. Wij zitten hier nog altijd gezellig aan het ontbijten in onze B&B. Jij daar thuis waarschijnlijk ook met een lekkere koffie of een theetje. Hopelijk ook met een pistoleetje, met wat dan ook ertussen. Hier in de B&B en ontbijt geen gebrek dus in elk geval. Kim van Onsen, die zit er natuurlijk ook nog altijd bij te smikkelen. Is dat nu voor het eerst, Kim, in lange tijd dat je zo op je gemak gaat ontbijten zonder die kinderen? In die ochtendrush?
1: Ik moet wel toegeven, ja, ja als het echt zo de klassieke ochtend is waarbij er de schoolrun is, ja. dat de kindjes naar school moeten, dan is het, eet ik eigenlijk meestal niet, omdat echt focus is op die kinderen klaarkrijgen en gegeten en de boterhammendozen. En vooral onze oudste zoon Jack, die maakt zich vlot klaar, kleedt zich aan, pakt zich aan, gaat naar beneden, eet allemaal goed. Maar onze jongste Stella, daar moet ik echt achter zitten, vanaf dat hij haar ogen open doet, totdat hij aan de school wordt afgezet, want die is niet ogen open en die staat aan, die heeft tijd mee hopen en dan bijvoorbeeld zeg ik allee, mama ga nog even haar tanden poetsen, doe je broek aan en je t-shirt al, dan ga ik weg.
2: Raden, die doen niks.
1: Ja, ik kom 5 minuten later terug, ik kan 10 minuten later terugkomen, die zit daar nog altijd gewoon, denk ik, maar wat heb jij nu 10 minuten eigenlijk gedaan? Dus ik moet echt daarnaast blijven, allee, doe je broek aan, doe de broek aan, doe de broek aan, doe je t-shirt aan, doe je trui, poets je tanden en die gaan je tanden nog niet gepoetst. Dus zo gaat dat heel de tijd. Ja, totdat die eet ook heel traag.
2: Ik denk voor veel mensen heel herkenbaar.
0: Ja,
2: zo, toch?
0: Misschien zijn er wel mensen die luisteren in onze ochtendclub die tips hebben, Kim.
1: Ja, ik hoop het. Want eigenlijk, het kind kan er echt niet aan doen. Maar zowel mijn man, zoon als ik zijn zo van die mensen die zo van de vooruit zijn. Weet je wel? Zo hup, hup, hup, hup, hup. Dus dat kind ziet er zo naar ons kijken. Doen is allemaal even rustig en normaal. En ik ben aan het wakker worden. Maar ja, wij denken dus... Nee, kom aan, schattetje. Hup, peper in dat gat en jawel, gaan.
2: Maar dat is misschien inderdaad wel een leuke vraag voor onze luisteraars. Hoe ga je om met kinderen die zitten te treuzelen? Alle tips zijn welkom, misschien ook wel voor Kim, wie weet. Stuur het gewoon even in onze nostalgie-app.
0: Ja, en ondertussen kan je ze straks op gang krijgen met Clouseau en een dans. Dat werkt altijd, hoor.
1: Ja?
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar 6,99 € voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Hallo, Serena hier van Huisgemaakt. Als jouw huis gemaakt is, dan is het tijd om rustig aan wakker te worden met Sta op met Veronique de Kok.

0: Eros Ramazzotti, Sebastasi, Una Canzone. Een beetje Italiaans zo vroeg op deze ochtend natuurlijk.
1: Op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
2: Ja, goedemorgen. 7:11. En we hebben het vandaag over treuzelende kinderen. Want ik denk dat elke ouder dat wel herkent. Hè? Een drukke ochtendrush. Je loopt zelf een beetje achter de... Ja,

0: gelukkig zijn er ook wat tips binnengekomen. Christine uit Antwerpen die zegt... Een truc om de kinderen snel uit bed te krijgen. Mijn schoonvader stak een natte vinger in het oor van zijn zoon. Binnen de seconde sprong die uit bed.
1: Dat is wel heel speciaal.
2: Oké, we pakken het mee.
0: Veerle uit Oostende stuurt... Mijn man en ik hebben ook een dochter die altijd treuzelt. We zeggen dan altijd dat we gaan vertrekken zonder haar. Eén keer hebben we dat echt gedaan. We reden gewoon de straat uit. We gingen haar niet echt achterlaten. Maar ze was wel wat geschrokken en sindsdien is ze altijd op tijd klaar.
2: Ah, wel, ik moet wel zeggen... Nu denk ik daar pas aan. Weet je wat ik eens gedaan heb? Ik heb die eens in haar pyjama naar school gebracht. Ja. Omdat ik dacht, ik had dat wel aan de juf op voorhand gezegd. Zeg, sorry, ik ga dat eens ene keer doen. Wij zijn altijd te laat voor haar. Ik vind dat echt niet leuk. En kinderen vinden dat ook niet leuk. En ik zeg, ik had altijd zoal wat gedreigd van... Op een dag gaat je in je pyjama op school staan. En op een dag heb ik gezegd, het is nu te laat. Ga in je pyjama naar school. En wenen. Maar dan had ik wel een zakje meegegeven. Hè, met een broek van daarover en een trui. Zo niet aan de juf, zo met een knipoog. Want die wist dat, die gaat dat doen. Maar daar was ze wel van onder de indruk. Maar ik moet zeggen, het kind is altijd maar kort onder de indruk van. Het gaat nog wel rap over.
0: Bart uit Zomergem zegt, wij doen altijd een bepaald liedje spelen. En als het liedje gedaan is, dan moet de dochter klaar zijn. Zijn dochter wordt nu 26 en ze doet het nog altijd om op tijd klaar te zijn.
2: Oh, amai, hoe leuk.
0: Dus je zegt bijvoorbeeld...
2: Dat is wel een leuke manier.
0: Dit liedje van Pommelien Thijs of Camille of zo. Als het gedaan is, moet je je kleren aan hebben.
2: Amai. Dat is een goed idee.
3: Kim, wat is eigenlijk jouw grootste tip? Want je vertelde daarnet tijdens de muziek ook iets over een regenboogwekker. Maar dat hielp ook niet, blijkbaar.
2: Ah, wel, ik had dan zo'n wekkertje gekocht. En ze houdt zo van alles wat girly is. Zo'n regenbogen, unicorns, roos, weet ik al. Dus ik denk, ik koop een leuk wekkertje, een regenboogje. En dat kon je dan op, ik zeg maar, 5 minuten, 10 minuten. Dus ik gebruikte het dan voor als je in de douche zat, want dan wou ze dat niet uit. Hè. En dan gaat dat... Maar ja, het is weer hetzelfde. Het werkte eigenlijk echt wel.
3: Even.
2: Ja, dat is het, exact. En na een week denkt hij weer, die wekker... Wat gebeurt er eigenlijk ook als je een afgaat? Ben ik klaar? Ook niks. Dus ik denk dat hij een beetje te slim is of te dingen dat hij denkt.
0: Okay. Maar die muziek, dat kan misschien wel helpen. En als je dan dat liedje af en toe is veranderd, heb je telkens een nieuwe prikkel, hè?
3: Bon, ik denk die gouden tip gaan we nooit vinden. Geduld hebben, gaat het zijn, denk ik. Ja. En inderdaad, Sander, misschien helpt muziek soms ook wel. Daar zorgen wij dan wel voor.
0: Over alle kinderen die vandaag nog moeten klaar geraken. Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Dat is nog een dikke 3 minuten. En daarna moet je toch klaar zijn om naar school te
2: gaan. Toch tandjes gepoetst en al die kleertjes aan.
0: En toch op zijn minst iets anders dan een pyjama aan.

0: Voilà, de kleren die zijn ondertussen aan, hoop ik. De tandjes gepoetst.
1: Bij ons thuis waarschijnlijk niet, maar toch ook.
0: Het is 7:55 nu. Dus is jouw dochter dan al...
1: Dat zou moeten, maar dat zal niet zijn.
2: Ja, germa, die Niels.
1: Ja, ze.
2: Oh, goedemorgen daar iedereen. Het is 7:55, live vanuit B&B Veronique. Met vandaag Kim van Ossen dus aan het ontbijt. Kim, we hadden het daar net al over jouw kinderen. Je bent natuurlijk ook fulltime mama. Altijd aan het werk, maar ook
1: graag.
2: Actrice, want je speelt natuurlijk mee in Thuis.
1: Yes, ja. Ik speel daar Lin, hè.
0: Lin Kremers, denk ik. Hè?
1: Lin Kremers, de yogalerares. En ik dien ook op in Bar Madame. Ik ben Café Madame.
0: De seizoensfinale komt eraan. Ik ben een trouwe thuisfan. 26 juni is het zover. Staat in mijn agenda in het rood. We zitten in een spannende periode. Hè? We zitten met een verkrachter in Thuis.
1: Ja, ja.
0: En ik denk dat veel luisteraars ook naar Thuis kijken. Dus ik ga jou straks even op de rooster leggen.
1: Ja, je mocht dat proberen.
2: Ah, die gaat niks lossen.
0: Wil je mij straks even helpen om Kim van Ossen op de rooster te leggen? Stuur dan even een vraag in de nostalgie-app over die seizoensfinale van Thuis. En dan stel ik ze straks zo meteen aan Lin Kremers. Jij bent, ik zie al...
1: Ja, want ik begin al op mijn woorden te letten. Dat is altijd stressie dat je zo de dat iets verklapt. Dus
2: nee,
1: ik ga
2: ik
1: opletten.
2: Ken Kim, die gaat dat niet doen.
0: Ik zal blijven luisteren. Volgens mij gaan we van alles te weten komen.
3: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
5: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Dovi keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
8: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
9: Oh nee. En u?
7: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
10: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
7: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
11: Ja, nog 1 meter. Oh.
12: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
7: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Zoveel meer dan een alarm.
2: Nostalgie. Goedemorgen, het is ondertussen 7:58. Hier is het nieuws met Fraukje Kaljon.
13: Goedemorgen. De Verenigde Staten eisen dat ons land een inreisverbod uitvaardigt voor Congolezen. Dat hebben ze gevraagd via hun ambassadeur Bill White, schrijft de Morgen. In Congo is het dodelijke Ebola-virus opnieuw uitgebroken. De VS leggen daarom strenge reisbeperkingen op tijdens het WK-voetbal. Als Europese landen geen maatregelen nemen, dan overweegt de VS zelfs om inreisverboden op te leggen tegen Europese landen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil voorlopig niet op de vraag ingaan en blijft de maatregelen van de Wereldgezondheidsorganisatie volgen. In de helft van de woonzorgcentra moet je langer dan 3 maanden wachten op een plaats. Dat blijkt uit een bevraging van CD&V. 9 op de 10 hebben nu zelfs al een wachtlijst. Er zijn wel regionale verschillen. Zo moet je minder lang wachten in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. In Vlaams-Brabant en Limburg loopt de wachttijd soms zelfs op tot een jaar. De sector vreest dat als er niets verandert, de wachttijden alleen maar zullen oplopen. Welzijnsminister Gené reageerde al dat ze aan een plan werkt om duizenden plaatsen bij te creëren. De VS en Iran bestoken elkaar weer met raketaanvallen. Het Amerikaanse leger begon er afgelopen nacht mee nadat Iran gisteren een Amerikaans gevechtshelikopter had neergehaald. Iran voerde daarna zelf vergeldingsaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië en Bahrein. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo alleen maar zwakker. Maar volgens Trump wordt er wel nog steeds onderhandeld over een definitieve vredesdeal. En onze nationale voetbalvrouwen, de Red Flames, hebben

0: WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg gewonnen met een monsterscore van 0,007. Toch is er teleurstelling, want ze komen een doelpunt tekort om groepswinnaar te worden. De Flames eindigen zo tweede in hun groep. Ze zullen het nu moeten opnemen tegen moeilijkere tegenstanders in de strijd voor een WK-ticket.
1: 0,7 doelpunt, dan moet, ja. Moet je je best doen.
0: 0,7 dus.
2: Nostalgie weer.
0: Eerst bewolkt, maar nog droog. Vanaf de middag komen er opnieuw enkele buien met lokaal ook onweer en maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en 17 graden. Vrijdag veel wolken met regen en buien bij 19 graden. En het weekend wordt zonniger en warmer tot zo'n 22 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
3: Met Veronique en Sander.
4: Ja, goedemorgen op deze woensdag. Kim van ons die bleef vannacht bij ons logeren. En de gesprekken duurden dan ook langer dan gepland. En nu proberen wij wakker te klinken op Nostalgie. Welkom, hè.

0: Goedemorgen, 5 over 8 alweer. Nog 1 uur om te genieten hier aan het ontbijt in B&B. Veronique, geen paniek. Ik ga je niet meteen buitenschotten.
1: Sta op met Veronique de Kok. Live vanuit B&B Veronique.
0: Maar misschien, jouw kennende, ga je wel snel vertrekken, want je bent wel een super druk bezette vrouw. Hè? Wat staat er nog op de agenda vandaag?
2: Vandaag valt het eigenlijk nog wel mee.
0: Ja, okay.
2: Ja, ik heb nog 1 fysieke meeting en 2 teams meetings.
0: Dat valt wel, toch? Jouw agenda, dat is natuurlijk ook thuis. Hè? Daar hadden we het daarnet over. Dat is ook altijd heel vroeg in de schmink, waarschijnlijk.
2: Heel vaak, ja. Meestal, en dat is in Leuven, moet ik daar dan zijn om 7 uur, om 8 uur te beginnen draaien. En ze hebben er eerst nog 1 uur werk aan om dat een beetje op orde te krijgen. En dan kunnen we beginnen.
0: Zeg maar, dat valt om te combineren, die draaidagen ook. En dan de kinderen en dan ja,
3: die
0: supermarkten.
3: Die winkels, ja.
2: Ja, ik heb het gevoel van wel. Maar ik heb een heel goed team rond mij in de supermarkt. Ik doe dat ook niet alleen, ik doe dat met mijn broer. Mm. En we hebben duidelijke taken, die zijn verschillend. En we hebben ook fantastische collega's. Dus alle credits naar hen ook, die ook heel veel werk doen en heel veel overpakken en heel veel doen.
0: Dat is leuk, hè?
2: En ook thuis, mijn netwerk, mijn familie, mijn ouders, mijn man, mijn kinderen. Ja. Wij zijn zo'n beetje een team ook thuis. Ja,
0: wel, dat is goed. We kunnen er niet omheen. We hadden het daarnet over die seizoensfinale van thuis.
3: Die komt eraan, Kim. En als ik jouw gezicht zie, dan hoor ik dit al in mijn hoofd. Hè?
1: Bij jou voel ik me
3: Dat al beu, dit jongen?
2: Leuk, hè? Nee, ik vind het echt goed.
0: Het is wel een jingle die blijft hangen.
2: Ik vind het echt leuk.
0: Hè, toch,
3: Maxime en zijn stadsbouwer hebben dat zelf gemaakt, maar... Het is tijd, Kim. 26 juni is er de seizoensfinale.
2: We gaan
3: niet rond de pot draaien. Hè.
2: Nee, ja,
3: 26 juni is er de seizoensfinale van thuis.
0: Ja. Dat is een vragenvuur, denk ik.
2: Maar het zijn vragen, ik krijg dat elke dag. Hè. Maar goed, laat ze komen.
3: Ja, maar je bent nog niet door mij ondervraagd geweest. Hè.
2: Oei.
3: Oké, we zitten met een verkrachter in thuis, onder andere. Ja. Dus ik wil een paar vragen weten. Bert uit Kruisbeke die zegt... Ik zag een trailer voor de seizoensfinale op Instagram.
0: Mm-hmm.
3: Daarin, Kim van Onsen, hoorden we een schot.
2: Ja.
3: Een schot komt uit een geweer.
2: Klopt.
3: Gaan we van iemand
2: bevestigen.
3: Gaan we van iemand afscheid moeten nemen in de seizoensfinale? Gaat dat schot ook een doelwit vinden?
2: Dat schot heeft een doelwit. Maar in thuis kan je alles verwachten... Ook het onverwachte.
0: Oh, zeg.
2: Wat hadden we nu verwacht?
3: Precies de bot van de maan.
0: Ja, maar je kunt toch zeggen wat er iemand, een persoon wordt geraakt. Dat kan je wel zeggen, hè? Dan zeg je eigenlijk nog niks.
2: Daar kan ik niet dieper op ingaan, Veronique de Kok.
3: Sophie uit Kasterlee, die vraagt, we zitten met een verkrachter in thuis. Een van de verdachten is het personage Cody. Gespeeld door ons al bekende Niels de Stadsbader. Kim van Onsen. Is Niels de Stadsbader de verkrachter in de serie? Of Cody, het personage dat
2: hij speelt? Ja, ik ben zeker dat Niels de Stadsbader geen verkrachter is. Allee, bij mij weten. Maar Cody staat effectief op de lijst van de verdachten. Dus ja, ik zal het zelf ook nog moeten zien. Hij is zeker nog kanshebber.
3: Gaan we te weten komen in de seizoensfinale wie het is?
2: Dat weet ik oprecht niet. Ik heb hem zelf nog niet gezien.
3: Heb je scenario niet gelezen?
2: Ik weet wel... Dat we het gaan te weten komen, maar exact wanneer ben ik helemaal vergeten nu.
3: Oh, even helemaal.
2: Ja. Ik ben toch zo'n warhoofd. Hè.
0: Toevallig nu een blackout.
2: Ja, dat is. Ja. Ja. Het was vroeg, hè. Ik heb al weinig geslapen, Veronique, door u.
0: Ja, dat komt goed uit natuurlijk. We hebben nog een vraag.
2: Je probeert mij erin te lullen, hè. Ik moet heel goed opletten.
3: Monique uit Hasselt, die vraagt dan... Oké, je krijgt dan je scenario en je leest de cliffhanger van dit seizoen.
2: Ja.
3: Wat dacht Kim van ons toen ze dat las?
2: Oh. Ja... Jullie maken het mij zo moeilijk. Ik vond het verrassend.
3: Verrassend?
2: Ik zal het anders verwoorden. Ik krijg heel veel gokjes elke dag van wat het is en wie het is en wat er gebeurd is. En van mensen, ik ben zeker, het is dat en het is de die en zo gaat het zijn. En ik denk, ik heb eigenlijk nog geen en ene keer gedacht, ja, dat is het.
3: Ik ga nu zeggen wie mijn verdachte is. Mijn verdachte is Brik, de technieker uit het ziekenhuis.
2: Dat hoor ik dus elke dag,
3: Ja,
0: die is het dus al niet, met andere woorden.
2: Ik krijg heel veel gokjes en ik denk, het kan hem zijn, maar het is vooral waar het gebeurt en waarom wie.
3: Aan alle thuisstands Brik kunnen we schrappen van de lijst, dat zag ik ook al.
2: Ik heb dat niet gezegd en niet boos zijn achteraf als het toch is, maar je gaat begrijpen waarom ik dat nu gezegd heb dan of zo.
0: Oh, zeg mannetje, dat is allemaal Chinees.
3: Ja, het is een soort slangkuil
2: beland. Dat is het leukste aan thuis. Je gaat toch absoluut nog verrast worden door iets.
0: Allee, we gaan moeten blijven kijken dus.
3: Ja,
0: het gaat spannend
2: worden. Dat is de bedoeling, hè, jongens. Daarvoor doen we het.
3: Ik dacht dat ik meer ging ons krijgen.
1: Sta op met Veronique de Kok. Live vanuit B&B Veronique.
4: Nostalgie.

0: Ja, Don't Stop Me Now, dat ben ik nog niet van plan. Zo,
1: nee, ondertussen, Frankie Leemans nog in de nostalgie. We vermoeden dat Andreas de verkrachter is.
0: Ach, Andreas, ja.
1: Mm. Is dat waar, Kim? Is dat waar?
2: Dat zou kunnen, natuurlijk.
1: Ah, kontje, ik dacht, ik kan nog één keer proberen, maar dat lukt.
0: Ja, nee, zeker kunnen. Stoïcijns. Kijk, jongen, ik had er niks uit krijgen. Bon, het is hier heel gezellig in B&B, Veronique. Je kan ook natuurlijk gezellig meekijken via Play of via onze app. Kim, ze zien hier alles, hè, via die camera's.
2: Oh nee, wat heb ik nu weer gedaan?
0: Nee, je ziet er top uit, zeggen ze allemaal. Oh, helemaal ontspannen.
2: Ah ja, maar dat is waar.
1: Komt door die massage gisteren. Veronique had een verrassing voor jou. Vertel.
2: Ja, ik kwam toe en ik denk dat Veronique dacht, amai, die vrouw die ziet er moe uit, die is helemaal kapot. Ik ga die verwennen. Dus ik vind dat jullie dat heel lief en fijn gedaan hebben. Ik doe dat ook niet zoveel. Dus, maar ik vind dat wel superleuk. Dus ik heb mij daar ook aan overgegeven en gesmeten. En mij als een blok gewoon, een blok beton op die tafel gelegd. En ik ben eraf gekomen als een... Ja, ik heb mij helemaal... Ik kwam zo eraf, weet je wel, met zo'n lijnen in mijn gezicht. Van zo... Ja, je moet toch zo in zo'n gat liggen met je gezicht. En Veronique zei, ja, ik heb soms wel eens bewogen. En ik zei, ja, ik niet. Ik ben hier echt blijven liggen en ik heb niet meer gebougeerd. Ja,
0: Sander, ik wilde tijdens de massage nog een gespreksje. Hoe is het en dit en dat? En ik kreeg op den duur letterlijk een commentaar van... Jij wilt dat ik mij ontspan? Zwijgt nu gewoon eens, tot
1: hij is genieten. Ik wil wel voor de mensen iets... Want Kim van Onze werd verrast door Veronique de Kok, maar ze had het ook voor zichzelf geregeld. Hè? Het was een duo-massage.
2: Ja, ik zei wel... Ah, ik zie hier wel twee tafels staan. Ja, ik zeg, dat zal zeker voor Sander zijn. Nee. Voor haar eigen.
0: Ja, wat dacht ik al? Het
2: is u gegund, Manneke. Het is u gegund.
1: Willen jullie de massageavonturen van Veronique de Kok en Kim van Onze zien? Dat kan allemaal op Instagram. Het is allemaal proper gebleven. Hè? De
0: sowieso.
1: Allemaal proper.
0: Hallo, Sander.
1: Maar misschien bij de mensen...
2: Wat heb jij voor ideeën bij massage?
0: Massage is... Ik weet waarom dat
2: zegt hier veel over u.
1: Ik ben bang van massage, maar dat is voor een andere keer.
0: Ja. Ik was er niet bang van. Vertellen, maar dat gaan we niet on air doen.
2: Oei.
0: Bon, Kim, jij bent ontspannen. Ja, straks wel een klein beetje pressure, want we gaan zo meteen weer spelen voor zo'n bongo-bon.
2: Ah ja, juist.
0: Dus ook jij daar thuis kan richting een B&B vertrekken als je meespeelt met ons spel. En dan moet je ook een team vormen met onze Kim van Onze. Dus als je wil meespelen, stuur dan gewoon het woordje B&B in onze nostalgie-app.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Krevel.
4: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
5: Dit is Nala. En familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu een zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
6: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
5: Dat is de ja van Jumbo.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Hou je van verhalen over muziek?
10: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
9: Of luister je gewoon liever naar pop?
11: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
12: Leden bij Leemans.
13: Zeg Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
14: Allee Harry.
13: Wat?
14: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
13: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
15: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
16: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
17: Ik ben Segers hier. En of het nou een kot in de naad is of lekker vroeg, met u op de radio wordt alles beter.

0: Ondertussen is het bijna 8:55. Kim, dat betekent tijd om te spelen. Je gaat zo meteen je beste...
1: Beroemd in 30 seconden.
0: Yes, je beste omschrijftalent mogen bovenhalen, zodat Sam hopelijk kan meegenieten in een B&B. We spelen met Sam vanmorgen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Veronique. Dag Kim. Hey. Dag Sam.
3: Helemaal.
4: Dag Sam.
0: Sam, zou jij het kunnen gebruiken, zo'n verblijf in een B&B? Even lekker relaxen zo. Wat denkt u?
2: Ja, dat kan ik zeker gebruiken. Het zou heel tof zijn.
4: Ik ga echt mijn best doen, hè, want ik vind dat een beetje een ondankbare job. Ik ga er echt voor gaan, hè, Sam.
2: Zeg, ik heb al vertrouwen in u. En mezelf misschien iets minder, maar...
4: Oei, oei.
3: Sam, ik heb mij laten vertellen dat jij vrijdag gaat trouwen. Eerst en vooral dikke proficiat.
4: Oh.
2: Ja, klopt. Dank u wel, dank u wel.
0: Oh, wauw.
4: Oh, kom aan. Die druk ligt nog hoger nu. Ik zou toch een mooi huwelijkscadeau zijn dat ik u kan geven.
3: Dat, die witte nee. En Kim, anders, dat is jouw schuld, hè, als het niet lukt.
4: Zie dit? Oh, die druk op mijn schouders. Kom aan, Sam. Ga ervoor, hè. Please.
0: Sam, je weet hoe het werkt, hè. Zo'n tripje naar je B&B, dat gunnen we je van harte. We gaan zo meteen spelen. Je krijgt 30 seconden de tijd. Kim gaat zo goed en zoveel mogelijk bekende namen omschrijven. Aan jou om binnen die 30 seconden 3 namen correct te beantwoorden. Ben je er klaar voor?
2: Oké.
0: All right. There we go, Kim. Nu.
4: Vlaamse zanger, zeil je voor het eerst? Man van Luc Appermans?
2: Pas.
0: Bart wie?
3: Bart Kuil, volgende.
4: Zangeres, Amerikaans, Queen of Pop. Like a virgin.
0: Ja.
4: Oh baby, how was I supposed?
2: Britney Spears.
0: Ja, is binnen.
4: Vlaamse zanger, samen met een Vlaamse zangeres, die Cato heet. Sorry, ik was helemaal in focus en in stress.
0: Je moest er maar 3 juist hebben. Het is gelukt. Ik vind dat wel een hele leuke cadeau voor jouw huwelijk, hè?
4: Amai, last van mijn schouders.
3: Hoe heet jouw vrouwtje in wordingen, Sam?
2: Marten
0: en Sam, heel veel plezier voor vrijdag. Geniet ervan. En dan kun je nog even gaan genieten in de B&B nadien.
2: Super, dank u wel.
3: En ondertussen hebben Rideset Fred en Jocelyn Brown nog een hele mooie boodschap voor jou. Sam, don't talk, just kiss.
4: Oeh.

0: Goedemorgen, het is 8:30. Dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Fraukje Kaljon.
1: Goedemorgen. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishingaanval. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reserveringsgegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een valse betaalpagina waarna gegevens werden gestolen. Als je zelf zo'n e-mail krijgt en je twijfelt, contacteer je best altijd rechtstreeks je hotel. In Mexico-stad blokkeerden duizenden betogers gisteravond de hoofdtoegang tot het Aztekenstadion. Daar wordt morgen de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. De onderwijsbonden zijn er op straat gekomen om te protesteren tegen een nieuwe pensioenwet. En ook morgen willen de betogers de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika saboteren. En tennisser Serena Williams kon bij haar comeback al meteen vieren. De Amerikaanse won op het toernooi van Queens de openingsronde in het dubbelspel. Samen met haar Canadese partner versloeg ze het Amerikaanse Nieuw-Zeelandse duo in 2 sets. Williams plaatste zich voor de tweede ronde. Ze is 44.
2: Ik vind dat gestoord, 44 jaar. En nog op zo'n topniveau tennissen.
3: Kijk ik nu al last van mijn knieën. Oh, ik vind dat knap. Zo.
0: Ja, maar dat is echt een beer, hè.
2: Ja, dat is, ja, dit is
0: en op karakter, hè.
2: Pure kracht.
0: Heel knap.
4: Het weer met Erwin Franks. Op dit moment is het nog op de meeste plaatsen droog met wat zon. Dat blijft ook vandaag niet duren. Straks verschijnen er buien met kans op onweer. En er staat opnieuw een stevige wind die fris aanvoelt bij 17 graden. Morgen zijn de buien in de minderheid. Ze verdwijnen niet helemaal. Toch is het vaak droog bij opnieuw zo'n 17 graden. Het is echt wachten tot in de loop van zaterdag. Dan breekt de zon door en dat is meteen het begin van enkele zonnige en warme dagen.
5: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
6: Live vanuit B&B Veronique.

0: Ja, Turnback Time Share, die is ondertussen al wel 130 of zo. Dus
1: oh,
0: is
1: dat... nee. Maar zo. Je ziet dat daar niet aan, je weet dat niet. Hè?
0: Turnback Time, die heeft het geheime elixier gevonden, denk ik.
1: Ja, maar de tijd gaat ook hier heel snel in B&B, Veronique. Zeker als het zo plezant is hier met onze gasten. Kim van Onsen, die zit er nog altijd bij. Maar straks moet er wel weer gebeld worden naar die Verofoon. Je weet wel, de gsm die rondgaat in BV-land. Elke ochtend is het dus een beetje gissen. Ja, een beetje raden bij wie we terecht gaan komen. Gisteren was dat bij Karel van Nieuwkerke, de sportjournalist van de VRT. Dus ik heb wel het gevoel dat we misschien wel eens een sporter aan de lijn kunnen hebben. Wat denkt je, Sander?
0: Ja, of een collega, Ruben van Gucht of zo, de sportjournalist.
1: Ja, zou ook kunnen.
2: Ja, ik ben niet zo heel... Jullie kijken dan zo naar mij. Wie denk jij? Geen idee. Ik ben in sport, dat is zo'n beetje blinde vlek voor mij. Ik ken wel sporters, hè, maar...
1: Als op Karel is van, wat was het gisteren? Basket, wielrennen en
0: tennis,
1: voetbal, hè?
0: Kan allemaal. Alles kan.
2: Ja, voilà.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.
10: Simo,
9: ook een huis zoeken met de Simo-app.
10: Simo.
9: Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan.
10: Simo.
9: En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan.
10: Wow, dat is rap gegaan.
11: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
10: En rapperikken.
12: Oké, actie!
13: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
14: Dat is lang geleden, cowboy.
13: Tot Spider-Man Brand New Day.
15: What is happening to me?
13: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
16: er is een pakje voor jou.
13: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
17: Hey Vero, Sek James Cook hier. Er is maar één iemand naast mijn Dorian die 's ochtends lieve woordjes in mijn oor mag fluisteren. En dat zei jij. Sta op met Veronique de Kok. Sta op.

0: Dat was een lange brainstorm, denk ik, over de tekst van dit nummer. Mbap van Hansen uit 1997. Zometeen krijg je nog Starship met We Built This City. Maar eerst is het tijd om te bellen. Verofoon.
1: Ja, het zit er alweer bijna op, ons ontbijt. Maar niet voor we gebeld hebben naar de Verofoon. Bij wie gaan we terechtkomen? Sander, draai maar aan die knoppen.
0: Draai maar aan die knoppen.
1: Het is hier precies het Rad van Fortuin. Het gaat al over, dat is goed. Oei, hopelijk zijn ze wakker.
2: Hallo, met Sven S.
1: Ah, Sven, good morning. Hoe is het met jou?
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dat is even geleden zeg. Ja, ik zit hier met Kim van Onsen in de B&B. Kennen jullie elkaar eigenlijk? Goedemorgen, Sven. Ja, bij ons is dat niet even geleden, hè, Sven?
2: Nee, we hebben elkaar vorige week nog gezien.
1: Ja, oké. Okay, en je zou dan denken, ah, hier in de buurt? Nee. Vertel. Wij zijn elkaar tegengekomen in Ibiza. Allee, hoppa.
2: Ja.
1: Oh, was dat
2: ja, eigenlijk
1: dan?
2: Jammer dat Sven net vertrokken toen wij aankwamen, want anders hadden we wel ergens gezellig iets kunnen gaan drinken of iets kunnen gaan eten samen, maar dat is er helaas niet van gekomen.
1: Nee, maar we hebben dan afgesproken dat we dat hier een keer gaan doen, hè?
2: Ja,
1: toch?
2: We gaan dat zeker doen, absoluut. We gaan dat zeker
1: pakt
2: doen.
1: Jij uw agenda er eens even bij?
3: Allee, nee. We hebben het helemaal geregeld, live op antenne.
1: Zeg, maar was dat gewoon vakantie, Sven, in jouw geval? Of moest je daar zijn voor
2: het ja. Nee, er komt weer een heel drukke periode aan en wij proberen altijd zo net voor de drukke zomerperiode in Ibiza even daar naartoe te gaan. En ook in september doen we dat nog eens over. En alles daartussen is gebaseerd op werken, actief bezig zijn hier bij ons in België. Dus dat was wel even nodig.
1: Zeg, en die drukte, wat staat er allemaal te gebeuren? Vertel eens.
2: Oh, wat staat er allemaal te gebeuren? Wij runnen een eigen brasserie die zo dadelijk weer open gaat. We komen met een nieuwe zomerkaart, dus dat wordt vandaag weer een pittige dag. Er komen mensen in onze eigen B&B, Veronique. Wij hebben ook een B&B.
1: Ja, I know.
2: wij runnen een veldritploeg die ook actief nu op de weg aan het fietsen is. Rijdt bijvoorbeeld volgende week de Ronde van België hier in onze eigen streek. Dus wij ontvangen daar onze partners, onze renners volgen we op. Dus dat, er komen weer heel veel kinderkampen aan in de zomervakantie, waar we 900 kinderen opleiding geven.
1: Oh my god.
2: Dus heel veel activiteit. Ondertussen geef ik presentaties aan bedrijven, teambuildings enzovoort. Dus heel uiteenlopende dingen.
0: Ik word moe als ik het allemaal hoor, nogmaals, Sven. Ja. Zeg, over koersen gesproken en over wielrennen gesproken, hoe is het met je zoon, met die boom, want ik las dat hij een knieoperatie heeft gehad.
2: Ja, dat is ondertussen al een tijdje geleden. Er is een revalidatie gevolgd en hij zit nu echt in de allerlaatste fase richting competitie. Zondag doet hij zijn eerste wedstrijd na maanden. Ik denk dat hij er klaar voor is. Hij heeft heel hard gewerkt, heel hard getraind. Er zijn ook geen complicaties. Dus ik verwacht hem heel snel op een heel hoog niveau.
1: Oké, dus dat ziet er terug goed uit. Zeg, in die sportzomer, ben je er klaar voor om alles weer te volgen?
2: Ja, ik moet, hè, want ik ga ook weer radio maken. We gaan samen met Christophe van der Goor de tour volgen. Niet vanuit Frankrijk trouwens, voor de eerste keer doen we dat vanuit Brussel. Dus ik volg de koers van op de voet, want ja, die laatste voorbereidingswedstrijden zijn belangrijk om straks weer goed van start te kunnen gaan.
1: Ja. Amai, zeg, wat een drukke zomer. Zal ik Anneke wel mij ontfermen over u, madame? Dan mag die eens naar mijn B&B komen. Hè?
2: Die gaat daar wel voor openstaan, denk ik.
1: Ik hoor het al, dat etentje gaat er toch niet te snel van komen. Oei, zonder dat denk ik niet. Amai.
2: We maken tijd.
1: Dat is
0: zoveel taken en dan nog vooral grote supporter natuurlijk van je zoon. Want ik heb jouw zoon, die sport ook toch? Hè? Die,
1: ja, mijn twee kinderen zijn zeer, zeer sportief. Zoals mama natuurlijk. Nee, mijn man en mijn schoonfamilie zijn heel sportief. Ja. En de kinderen zijn echt wel sportgekken.
0: En jij bent dan supporter mama langs de zijkant?
1: Ik ben supporter, nagelbijter, coach, mental coach. Alles kok. Wat dat je wilt. Ja. Kok iets met een man. Maar al de rest dat erbij hoort, ben ik. Ja, dat is heel spannend. Hè. Sven zal dat kunnen beamen. Ik kijk heel graag naar sport. Totdat mijn eigen kind dat doet, dan is dat ineens... Ja,
3: dan is dat stress.
1: Ja, toch een beetje. Ja,
3: dat is normaal. Hè.
0: Heb jij dat nog, Sven? Stress als die boomkoers rijdt?
2: Ja, zeker. Absoluut. Ja. Op de weg heeft dat die stress te maken met de gevaren die het wegwielrennen met zich meebrengen. Ja. In het veld is dat meer, doet hij de juiste dingen? Zit hij op de juiste positie om uiteindelijk die koers te kunnen winnen? Dus er is altijd wel wat stress mee gemoeid. Nu, zo tussendoor, is er plotseling heel veel gewijzigd. Hij is op eigen benen gaan staan, hij is verhuisd, hij woont nu in Leuven. Dus er is heel veel rust in huis gekomen. Hier, ruimte plots in één keer terug.
3: Pas op, je gaat dat nog missen. Hè? Je gaat dat nog missen, dat die weg is.
2: En dat is ook zo. We hebben een hele goede band en we horen elkaar alle dagen. Maar je merkt wel, ook zijn vriendinnetje woonde hier bij in huis. Dat zijn plotseling twee personen minder. Dat heeft toch wel serieus wat impact, moet ik zeggen.
1: Dat is toch een nieuwe draai vinden, hè?
3: Jawel. Ik wens jou een heel fijne zomer. Hopelijk gaan we toch nog tijd vinden om elkaar eens te zien. En heel veel succes op het
2: bouwen.
3: Zal lukken, hè?
2: Dat zeker doen.
3: Doei. Dag Sven. Dag.

0: Starship and we built this city.
1: Ja, Kimmeke, lieve Kim, zit erop.
2: Nu?
1: Ja.
2: Oh, maar leuk.
1: Ik kan zeggen, jij kunt terug naar de kindjes, maar die zitten hopelijk al gelukkig op school. Ik stel aan mijn gasten eigenlijk op het einde altijd een beetje dezelfde vraag.
2: Oké. Okay.
1: Zo een beetje zoals, met vier in bed, dat is ook altijd zo. Hoeveel bedjes op vijf krijgt mijn B&B van u?
2: Oh, manneks. Op hoeveel is dat? Op vijf?
1: Op vijf.
2: Of tien.
1: Wow.
2: Nee, echt, ik meen het. Jullie zijn zo gastvrij, tof, sympathiek. Die massage heeft mij deugd gedaan, dus jullie zijn attent. Dat ontbijt hier, het kan niet op. Allee, ik zou niet weten, het is proper. Jullie zijn proper.
1: Je wilt blijven.
2: Dat is toch belangrijk, in een B&B. Nee, ik heb geen klachten. Jullie gaan een goede review krijgen.
1: All right.

0: zometeen bij Nostalgie.
1: Is het weer van dat, Walking 9 to 5? Of kan je er vandaag misschien een paar uurtjes afpitsen? Op een woensdag, het zou wel kunnen. Dolly Parton, na het nieuws.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
1: Goedemorgen, het is 2:09. Het nieuws met Fraukje Kallion. Fraukje, er gebeuren blijkbaar extra controles op huizen waar verbouwd wordt.
3: Ja, eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet aangeven, krijgen steeds vaker een boete van de fiscus. Dat schrijft de Tijd. De fiscus legde de afgelopen 2 jaar meer dan 700 boetes op, omdat verbouwingen niet of te laat waren aangegeven. In totaal goed voor meer dan 1 miljoen euro. Als je je verbouwing niet binnen de 30 dagen aangeeft, riskeer je tot €3.000 te moeten betalen. De fiscus controleert dat via vergunningen, terreinbezoeken en foto's op IMO-sites. Ook steden en gemeenten zullen er strenger op controleren. De Verenigde Staten eisen dat ons land een inreisverbod uitvaardigt voor Congolezen. Dat hebben ze gevraagd via hun ambassadeur Bill White, schrijft de Morgen. In Congo is het dodelijke Ebola-virus opnieuw uitgebroken. De VS leggen daarom strengere reisbeperkingen op tijdens het WK-voetbal. Europese landen moeten die ook volgen. Anders overweegt de VS zelfs om inreisverboden op te leggen tegen Europese landen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil voorlopig niet op de vraag ingaan en blijft de maatregelen van de Wereldgezondheidsorganisatie volgen. In Sint-Joost-de-Noode in Brussel heeft de brandweer een man bevrijd die klem kwam te zitten in een tussendeur van een metrostation. Het slachtoffer raakte gekneld toen de poort van op afstand automatisch werd bediend. De man is naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. En het is onrustig in de Noord-Ierse stad Belfast. Bij gewelddadige anti-immigratieprotesten gisteravond zijn verschillende voertuigen en huizen in brand gestoken. De politie werd bekogeld. Honderden mensen kwamen op straat na een zwaar steekincident. De verdachte is een Soedanese vluchteling en moet straks voor de rechter komen. Het slachtoffer raakte ook zwaar gewond. De Britse premier Keir Starmer en de politie roepen op tot kalmte.
0: Nostalgie weer.
3: Eerst bewolkt, maar nog droog. Vanaf de middag komen er opnieuw enkele buien met lokaal ook onweer. Maxima tot 18 graden. Morgen zowat hetzelfde weer en 17 graden. Vrijdag veel wolken met regen en buien bij 19 graden. En het weekend wordt zonniger en warmer tot zo'n 22 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
4: Alexandra Potvin.
1: Met een week die voorbij vliegt, zeker ook in die gezellige B&B van Veronique. Ik heb een fantastische playlist

afsluiten met iets zoets. Ik ben daar wel voor, eerlijk gezegd. Goedemorgen, die werkweek is over enkele uurtjes alweer half weg. Hoe ziet het er voor jou uit vandaag? Veel onderweg of net niet? En achter de laptop? Of probeer je misschien thuis een to-do-lijstje te temmen? Ik heb constant van die to-do-lijstjes op mijn telefoon. Zo werkt het best in mijn hoofd. Maar tussen 9 en 12 kijk ik daar absoluut niet naar. Dan zorg ik voor jouw soundtrack van de voormiddag. Met zometeen Phil Collins, die een wereldhit scoorde. Met een nummer uit de film Buster, waarin hij zelf ook de hoofdrol speelde. En eerst logisch nadenken, of toch proberen. Het is een goede eigenschap om de juiste afslagen in het leven te nemen, nietwaar? The Logical Song. Dit is Supertramp. Goedemorgen.

0: Een rustpuntje voor iedereen die het nu al nodig heeft op deze woensdagvoormiddag van Phil Collins. Ook voor Frey van Este uit Dadizelen, die stuurt. Om 16:30 al vertrokken, richting Antwerpen, dan naar Hoogstraten. Straks Kontig, Nederover, Heembeek, Zedelgem en Harelbeke. Amai Frey, dat is serieuze tripjes die jij nu moet doen. Dat allemaal voor de lieve collega's om hun materiaal te brengen van onze Stadsbadergroep. Voorzichtig onderweg en geniet van de muziek natuurlijk. De zangeres die het afgelopen weekend de Tony Awards mocht presenteren, die heb ik zo meteen. Het zijn de Oscars van de theater- en muziekwereld. Na Tammy Wynette en de KLF.
1: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
3: Zeg Donald, een Dovi-keuken. Is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk. We leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
4: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf. Zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie, ikke?
11: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
12: Maar echt?
11: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
12: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
11: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
12: Voilà.
11: Op sunweb.be.
13: En, wat gaan we vandaag doen?
14: De badkamer!
13: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
15: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
13: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
15: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
12: Yay!
15: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
16: Papa!
17: Allee, wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
16: Papa!
17: Die mini-schroefjes, de tank, check.
16: Papa!
17: Maar, lijm, check, voilà.
15: Heb je geen klantenkaart, meneer?
16: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
18: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
19: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
18: Safti.
20: Als dit herkenbaar is voor jou...
21: Zeg Chantal, wat is dat?
22: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
21: Amai zeg.
20: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
21: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
22: Ah, maar kurk is altijd goed, hè?
21: Ah ja, hè?
20: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
15: Kurkfabriek van Avermaat.

Pink. Ze presenteerde de Tony Awards. Dat zijn de Oscars van de theater- en musicalwereld in Amerika. En dat deed ze met een spectaculaire Broadway-versie van Lady Marmalade. Echt waar, ze heeft daar filmpjes van gepost op haar Instagram-pagina. Ze heeft daar nog andere dingen gedaan. Echt zo'n groot talent. Ze kan zelf zo naar Broadway. En wie weet, komt dat er ooit nog wel van voor Pink. Nostalgie met zometeen in de playlist een eer die zijn gitaar kon laten zuchten, zingen en vertellen. Supermooie ballet van Gary Moore.

0: I still got the blues for you. Gevoel dat we nog lang zullen hebben als het over Margreet Hermans gaat. En, Sandra Verstralen stuurt in onze app. Goedemorgen, Alexandra. Ik ben onderweg naar de uitvaart van Margreet. Met een hartje erbij. Tuurlijk. Ik denk ook al heel de tijd aan haar. Wij allemaal trouwens hier bij Nostalgie. En dat zullen we nog heel, heel lang blijven doen. Gisteravond nog een mooi eerbetoon gezien op VRT1. Vrienden en collega's die vertelden over Margreet. En zo vaak haar aanstekelijke lach in die reportage. Het blijft onwezenlijk. Maar iedereen die er naartoe gaat, nog extra veel knuffels natuurlijk. We denken aan haar. The Jacksons, Can You Feel It? Die krijg je zo meteen na Olivia Newton-John en ELO.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
8: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
9: Amai.
8: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
9: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
8: Ja, handig inderdaad.
7: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
12: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

0: vind je bij Bol.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info in voorwaarden op carglass.be.
4: It's at work.
5: Alexandra Potvin.

Jafar Jackson speelt zijn oom Michael. In de biopic natuurlijk over zijn leven. Hij heeft zich zo verdiept in het leven van Michael Jackson dat ja, zijn muzikanten van vroeger, toen ze hem bezig zagen, die Jafar, dachten van, we voelen het opnieuw. Het gevoel dat we hadden als we met Michael op het podium stonden. En dat is het mooiste compliment, denk ik, dat je kan krijgen. Dit waren natuurlijk de echte Jacksons. Zometeen, Mika, relax, take it easy. En kijk, op 10 juni, de dag dat we afscheid nemen, heel Vlaanderen dan, van Margriet Hermans, is ze er ook weer bij. Komt ze ook weer piepen? Blij om. Hier is Jasmin, Meisjes aan de Macht.

Laat jullie echt niet koud. Integendeel. Vandaag het afscheid van Margriet Hermans natuurlijk. Dat wordt een mooie dienst, dat weet ik nu wel. En Frank Lene die stuurt in de app: leef en geniet zoveel je kan. Ik wens jou en het hele team een fantastisch gezond leven. Margriet was een warme en zeer hartelijke vrouw, dat klopt. Frank, dank je wel daarvoor. En Bart de Koning stuurt: beste Alexandra, hits at work. Prachtige muziek, ook voor mensen die niet meer moeten werken. Natuurlijk. Dank je wel voor zoveel liefs. Dit is Donna Summer.

0: zou over Kylie Minogue gaan. En nu ik die docu heb gezien, de vonken sprongen eraf tussen die twee toen ze elkaar ontmoeten. Michael Hutchins en Kylie. Suicide Blunt.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Al een beetje een vakantiesfeertje creëren, hè? Met het mooie weer dat eraan komt. Simply Red na het nieuws.
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
0: Goedemorgen, het is 2:10. Het nieuws met vrouwtje Kallion. En vrouwtje, de regeringspartij Vooruit klaagt Belfius bank aan. Benieuwd waarom?
10: Ja, omdat Belfius de wet overtreedt bij phishinggevallen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Banken moeten slachtoffers van oplichting altijd terugbetalen voor het geld dat ze zijn kwijtgespeeld. En pas daarna kan de bank het geld terugvorderen als bij haar onderzoek blijkt dat de klant nalatig is geweest. Maar Vooruit ontdekte dat Belfius die wetgeving niet volgt. De bank schrijft zelfs in haar algemene voorwaarden dat ze het geld pas terugbetaalt na een onderzoek van mogelijke nalatigheid. Burgerpanel Bankforum pleit intussen voor een fonds met geld van de banken om fraudeslachtoffers sneller te vergoeden. Eigenaars die een verbouwing aan een woning niet of te laat aangeven, krijgen steeds vaker een boete van de fiscus. Dat schrijft de Tijd. De fiscus legde de afgelopen 2 jaar meer dan 700 boetes op. In totaal goed voor meer dan 1 miljoen euro. Als je je verbouwing niet binnen de 30 dagen aangeeft, riskeer je tot €3000 boete. De fiscus controleert dat via vergunningen, terreinbezoeken en foto's op IMO-sites. Ook steden en gemeenten zullen er strenger op controleren. En de man die onwel was geworden tijdens de eerste editie van de Chillathlon in Antwerpen ruim een week geleden is overleden. De man van 58 werd onwel tijdens het zwemgedeelte. Hij werd uit het Bonaparte dok gehaald en ter plaatse nog gereanimeerd. Hulpdiensten brachten hem nog in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar daar is hij intussen overleden.
1: Nostalgie weer.
10: Nu nog op veel plaatsen droog, maar stilaan meer wolken. Vanaf de middag krijgen we opnieuw buien met lokale kans op onweer en maxima tot 18 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. Vanaf het weekend dan zonniger en warmer met maxima tot 22 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... We are Nostalgie. Hits at Work.
11: Alexandra Potvin.

0: Dat is een goed liedje, Alexandra, stuur het Melinda. Blij dat je genoten hebt. En er komen nog veel toffe liedjes aan, Melinda. Dus voor alle duidelijkheid, gewoon blijven luisteren. Ik ga weer even terug naar vanochtend, want het was de derde dag al van BNB Veronique. Met Kim van Onsen als gast. Ze zat mee aan het ontbijt en maakte mee de ochtendshow. De actrice van Thuis, je kent haar ook van de Moeties. Ze is dus blijven slapen gisteravond. En elke avond duikt Veronique met haar gasten het bed in voor een intiem gesprek, de bedgeheimen. En Veronique, ja, die kan echt alles loskrijgen. Het is een echte kijk in de ziel van de bekende Vlamingen. En zo vertelde Kim van Onsen dat ze lang gedacht heeft dat ze geen goede partner zou zijn.
1: Ja, alles waar ik van droomde is eigenlijk wel waarheid geworden. En vooral dat relationele stuk was ik heel bang voor, dat ik dat niet ging kunnen. Dus dat ik dan toch mijn man ben tegengekomen en dan zijn alle puzzelstukjes op zijn plaats gevallen en heeft dat nooit meer een probleem gevormd. Ja, dat is een van mijn grootste, het grootste geluk in mijn leven geweest. Want dat heeft er dan voor gezorgd dat ik die prachtige kinderen heb. Waar ik zo blij mee ben.
0: Ja, supermooi gesprek met Kim. Je kan het ook zien op onze Instagram, Nostalgie België, het volledige gesprek. En wat een prachtig gezin heeft ze toch, die Kim. Ze is gelukkig en heeft genoten daar in de BNB van Veronique. Dat zijn er al drie die Veronique bijna 5 bedjes geven. Kim gaf er zelfs 10, hoorde ik vanochtend. Straks checkt minister Ben Weitz in. Die hoor je morgen aan het ontbijt. En zeker luisteren, want ook jij kan richting een BNB vertrekken. Elke ochtend kan je meespelen om een bongobon te winnen. Om zelf te gaan genieten in een BNB. Ergens in het land, of zelfs buiten België, denk ik. Morgen dus ook weer een nieuwe kans om zelf eens een keertje te gaan chillen in een BNB. Budapest, of je daar naartoe kan, geen idee. Maar lijkt me wel een toffe citytrip. George Ezra.

0: Heerlijke woensdagvoormiddag. En tot nu toe ook nog altijd droog in Antwerpen. Ik weet niet hoe het zit bij jou. 10 juni is trouwens ook de internationale dag van het speelgoed. Jawel. Dus mag je misschien even terugdenken aan die eerste Lego-doos of de Rubik's Cube. Rubik's Cube, waarmee je misschien uren op het toilet hebt gezeten. Zoals ik. Of die pop die je overal mee naartoe sleurde. Heb je nog speelgoed bijgehouden trouwens? Of aan je kids of aan je kleinkinderen gegeven? En wat dan? Stuur het maar in de Nostalgie-app als je zin hebt, natuurlijk. Ondertussen luisteren we verder naar de allerbeste muziek. Bee Gees komen eraan na Cutting Crew.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

0: Bee Gees bij Nostalgie. Op 10 juni, de internationale dag van het speelgoed. En ik vroeg jou, is er speelgoed dat je nog hebt bijgehouden? Of ook misschien met de gedachten van kinderen en kleinkinderen in het hoofd. Erwin Goedschalk stuurt, ik heb mijn Playmobil nog. Ah, Playmobil, dat was ook zoiets. En het leukste speelgoed volgens Linda van haar 4 kleindochters op dit moment is rijden met de buggy. Dat zie ik vaak, kleintjes die zo een buggy voortduwen. Ze is daar trouwens filmpjes van aan het doorsturen. Ik ga die straks eens bekijken. Dankjewel voor je bericht, Linda. En Ilse heeft ook iets gestuurd. Dag Ilse, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Alexandra.
0: Bij jou zijn het boeken die je hebt bijgehouden?
1: Ja, vooral boeken.
0: Ja. En voor wie zijn die dan?
1: In eerste instantie, ja, dat waren mijn boeken vroeger. Vooral jeugdboeken. Ik las heel graag. Ik heb, denk ik, heel de bibliotheek toen verslonden.
0: Heerlijk.
1: Elke week 3-4 exemplaren gaan halen. En degene die ik had, ja, die heb ik gewoon bijgehouden. Mijn dochter heeft er een deel van gelezen. En nu hoop ik dat ik ze kan doorgeven aan mijn kleinkinderen.
0: Ja,
1: dat ze de microben van lezen gaan krijgen.
0: En, ja, dat zou zo fijn zijn, hè?
1: En tot hiertoe lukt dat goed met de peuterboekjes.
0: Ja?
1: Dus ik hoop, eens dat ze gaan beginnen kunnen lezen, dat ze dat dan ook gaan doen.
0: Ja, dan zijn ze nog gek van, hè, die kleine peuterboekjes. Want dan wordt het toch vaak voor hen nog verteld. Maar het is maar als ze zelf moeten beginnen lezen. Zeg, en welke boeken waren het dan vooral?
1: Heel gevarieerd. Wel heel veel jeugdboekjes, maar niet echt specifiek meisjesboeken, maar ook detectieve verhaaltjes.
0: Ja.
1: Gelijk als van de serie Van de Vijf.
0: Ja, ken ik ook nog.
1: En dan ook een aantal boeken die we dan wel verplicht waren in school om te lezen, maar die mij dan wel aanspraken. En waar ik dan dikwijls een serie of zo van gekocht heb. In de loop van de jaren.
0: Je hebt het al kunnen doorgeven aan je eigen kinderen, nu ook nog de kleinkinderen. Ja. Hè? Maar dat is fantastisch dat je die boeken hebt bijgehouden, want ik vind dat ook zo tof. En zeker als het oude boeken zijn, die ruiken dan ook nog speciaal en zo. Dus.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ilse, nog veel leesplezier. Geef het door aan je kleinkinderen. En het is een tip voor alle jonge mensen natuurlijk. Hè. Weer meer gaan lezen.
1: Absoluut. En vooral fysieke boeken.
0: Ja, in een boek duiken.
1: Dat wordt te weinig nog gedaan.
0: Niet iedereen is handig,
1: maar net echt een boek is toch anders.
0: Ja, en het is ook weer even ontsnappen uit de realiteit. En even helemaal weg.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dankjewel, zeker. Ilse. En nog een hele fijne woensdag, hè.
1: Ja, ik zal het nog voor jullie.
0: Dankjewel. Ik ga nu naar een Zweedse groep. Heel belangrijk in de 80s en 90s. Wat ABBA was in de 70s, was Roxette. Daarna, hier is Spending My Time.

0: Internationale dag van het speelgoed. De reacties blijven hier maar binnenkomen. Tara Christian stuurt, ik heb geen speelgoed kunnen bijhouden, maar mijn zoontje Louis is zot op alles wat muziek maakt. En een geboren entertainer. Daar gaan we misschien nog van horen. Anne Nijrings heeft nog haar oude pop, nu 60 jaar. En die ziet er verdorie nog goed uit. Ze heeft een foto gestuurd. Ik heb ook nog een klein poppetje dat ik gekregen heb op de dag dat ik geboren ben van mijn broer. En het ziet er ook nog goed uit, eerlijk gezegd. Goede kwaliteit, blijkbaar. En Katja Franke heeft nog een originele Nintendo Donkey Kong. Maar dat was ook een tof spelletje. Ook nog veel gedaan. Maar we hebben ook een eerste en grootste hit natuurlijk vandaag. Verder naar de muziek weer. En dat is een zangeres die muzikaal echt alle richtingen is uitgevlogen. Konden we eigenlijk ook al horen in die eerste hit van haar die ik speel. Na Axel Red en de Simple Minds in topvorm.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
5: Ik ben blind.
6: Hij zit er vast.
5: Ik ben blind.
6: Het licht is uitgevallen.
5: Oh. Ik dacht even...
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
10: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Ja, oké, die meter. Oh.
13: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
14: Leden bij Leeman.
15: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
16: Allee Harry.
15: Wat?
16: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
15: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
14: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
15: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.

0: Nasıl yapacağım?
1: Ok Rap Hydrom Huisvinden. Download Rap, de Zimo app. Zimo, de Imo site voor slimmerikken.
0: En rapperikken. Hits at Work.
2: Alexandra Potvin.

Accelerate en sensualité. En Jean-Pierre kan op deze internationale dag van het speelgoed nog eens Monopoly spelen met zijn originele doos die hij ooit kreeg voor zijn plichtje communie. En nu met plakband ondersteund. Het duurt zo lang, hè, Monopoly. Ik weet niet of ik ooit een spel Monopoly helemaal heb uitgespeeld. Maar nu, na de eerste en grootste hit van een artiest, Marcia en ik spelen ze elke dag in Hits at Work. Als je jouw favoriete artiesten nog wil horen voor eind juni, moet je je haasten en de namen sturen in de nostalgie. Want onze agenda staat al goed vol. Nelly Furtado vandaag. Ze groeide op in een Portugees gezin dat naar Canada emigreerde. En muziek was al heel erg jong haar passie. Op haar 12e schreef ze al haar eerste liedjes. En als tiener speelde ze in lokale groepjes en deed ze mee aan talentenjachten. En werd uiteindelijk ontdekt door twee belangrijke producers. Toen gebeurde het. I'm Like a Bird schreef ze toen ze begin in de 20. Het is een nummer over vrijheid en het zoeken naar je eigen plek in de wereld, wat we allemaal wel eens op een gegeven moment doen. Ze vloog er de internationale hitlijsten mee binnen en kende meteen ook haar plek in de wereld. Die van superster, want dat werd ze. Dankzij deze eerste grote hit. Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

0: toffe van Earth, Wind & Fire. Let's groove.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Dat is maar een woord, want het gaat hier lekker door naar het nieuws. Met Ricky Martin en Living La Vida Loca.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.
0: Goedemorgen, het is 10:55, het nieuws met vrouwtje Kalion. Ja, en ik had het er daar straks al over. We nemen vandaag afscheid van Margriet Hermans.
6: Ja, in Oud-Turnhout start rond deze tijd de uitvaartplechtigheid in de landloperskapel van Merksplas-Kolonie. Die zal vooral haar liefde voor muziek, het podium en entertainen van haar publiek vieren. Zoals ze het zelf gewild heeft. 600 vrienden en familie volgen de plechtigheid binnen in de kapel. En buiten worden er ook grote schermen voorzien voor wie nog afscheid wil nemen. Margriet Hermans overleed vorige week aan een agressieve kanker. Ze werd 72. Belfiusbank overtreedt de wet bij phishingzaken, dat zegt regeringspartij Vooruit. Banken moeten slachtoffers van oplichting altijd terugbetalen voor het geld dat ze zijn kwijtgespeeld. En pas daarna kan de bank het geld terugvorderen als bij haar onderzoek blijkt dat de klant nalatig is geweest. Maar Vooruit ontdekte dat Belfius die wetgeving niet volgt. De bank schrijft zelfs in haar algemene voorwaarden dat ze het geld pas terugbetaalt na een onderzoek van mogelijke nalatigheid. Burgerpanel Bank Forum pleit intussen voor een fonds met geld van de banken om fraudeslachtoffers sneller te vergoeden. En parkeerapps zijn vaak duurder dan parkeerautomaten, dat zegt Testaankoop die de tarieven vergeleek. Met zo'n parkeerapp kan je makkelijk een parkeersessie starten en stoppen en de betaling gaat ook automatisch. Maar de tarieven zijn vaak niet duidelijk en verschillende apps rekenen ook servicekosten aan. De populairste app 4411 rekent wel de hoogste servicekost aan van 45 cent. Testaankoop roept op tot strengere regels.
0: Oh, ik doe dat ook altijd via 4411. Dat is zo gemakkelijk, hè?
6: Het is heel makkelijk.
0: Ja, dan moet je zelfs geen nummer of niks meer invullen. Het gaat allemaal automatisch, maar ja, we betalen er blijkbaar ook voor.
6: Ja, inderdaad.
0: En ik kijk dan in de zo'n dingen. Oké, dankjewel, Frankje.
1: Nostalgie weer.
6: Nu nog op veel plaatsen droog, maar stilaan meer wolken. En vanaf de middag krijgen we dan opnieuw buien met lokale kans op onweer en maxima tot 18 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden dan. En vanaf het weekend zonniger en warmer met maxima tot 22 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste. We are music. We are nostalgie. Hits at work.
7: Alexandra Potvin.
0: Met in dit uur ook nog een ondernemer die iets gemeenschappelijks heeft. Professioneel met Kim van Onsen. U komt het te weten iets voor 11:30. Berlin nu, na Ricky Martin.

Zat jij er ook? Weer even High in the Sky. De film Top Gun. Berlin bij Nostalgie. En daarnet in het nieuws over parkeren met een app. Ja, we doen het allemaal bijna. En de populairste app 4411. Rekent blijkbaar wel een hoge servicekost aan en stuurt Joyce Brooks in onze Nostalgie-app. Ik gebruik de City-app, dat is S-E-E-T-Y. Geen kost en superhandig. Dankjewel voor de tip, Joyce. Start me up als je in de 80 bent, doet het wat langer. Al klinken ze Forever Young, komt in juli zelfs een nieuw album van Rolling Stone.

0: Duran haalde na Rodgers van Chic binnen in 1986. Oh. En ze kregen niet alleen een producer, maar ook een compleet nieuw geluid. Fantastisch toch, die Notorious. Producten vind je in elke supermarkt, maar het verschil zit hem in hoe welkom je je voelt. Voor Jean-Jacques Scholz van Jumbo RGS Sint-Truiden is klantvriendelijkheid een prioriteit. Spreek ik dat trouwens goed uit? Is het Jumbo of Jumbo? Ik ga het hem vragen. Hoe hij dat doet in zijn supermarkt, legt hij uit naar Gauthier en Vanessa Paradis.
1: Deze ochtend was Kim van Onsen te gast in B&B Veronique.
2: Onze jongste Stella heeft tijd mee hopen. Dus ik moet echt daarnaast blijven. Allee, doe de broek aan. Doe de broek aan. Ja. Doe je t-shirt aan. Poets je tanden. En je hebt je tanden nog niet gepoetst. Dus zo gaat dat heel de tijd. Wij denken dus, nee, kom aan schattetje. Hup, peper in dat gat. En ga.
1: Veronique opent nog een hele week lang B&B Veronique.
3: En morgen komt er een heuse minister langs. Ben Wijts, die zal erbij zijn.
1: Luister morgen vanaf 6 uur naar. Sta op met Veronique de
0: Kok. Nostalgie. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
4: Excellent. Nu WK inruildeals op tv's. Met wel €500 voordeel.
5: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Score op excellent.be.
6: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
7: Ho, ho, dat is lekker scoren.
6: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, problemen. Ik wil in een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
14: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
13: Hoe komt dat?
14: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
15: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
14: Wij maken uw keuken in België.
16: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
0: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
17: Imoscoop!
18: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
17: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
16: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
0: Och, jongens.
16: Dat is wel een meld, hè.
19: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
20: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: zoveel toffe ondernemers in Vlaanderen. Dankzij Unizo leren we er elke dag een paar kennen. En vandaag trekken we naar Sint-Truiden, waar je bij Jumbo niet alleen terecht kan voor je dagelijkse boodschappen, maar waar winkelbeleving en persoonlijk contact minstens even belangrijk zijn. Jean-Jacques Scholz heeft een lange carrière achter de rug in de internationale sales, maar koos enkele jaren geleden voor een heel andere uitdaging. Dag Jean-Jacques, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Alexander.
0: Ja, van sales naar de supermarktwereld, ja. Dat is toch niet evident? Wat heeft je overtuigd om die stap te zetten?
1: Ja, het is eigenlijk per toeval gekomen dat we aan de supermarkt avontuur begonnen zijn. Kort geleden hadden we een gesprek met een franchisepartner en die... wist ons te vertellen dat Jumbo naar Vlaanderen ging komen. En op die manier zijn we met hun in contact gekomen. En het was eigenlijk heel snel geklonken, omdat ze wel aanvoelden dat wij wel heel goed wisten hoe we elke dag onze commerce moesten doen en de zaken moesten doen. Dus, ja.
0: Snel is zeker niet slecht. En je zegt dat de producten in alle supermarkten eigenlijk vergelijkbaar zijn. Dat is zo, maar de beleving maakt het verschil. Wat bedoel je daarmee, Jean-Jacques?
1: Ja, wat wij echt inzetten bij Jumbo is dat de klant echt op nummer 1 staat. En dat gebeurt echt dagelijks in al onze winkels. En dat gaat van als je op het versplein binnenkomt. Het versplein is eigenlijk wat je eerst tegenkomt in de winkel, is fruit en groente. Wij zorgen dat er voor de kleine kopers of voor de kindjes, dat er altijd een banaantje ligt. Mm. En we tekenen daar ook altijd een smiley op. In de weekends voorzien wij altijd proeverijen. Dat gaat van producten uit de bakkerij, droge voeding, of van een lokale speler, een lokale producent. Dat kan aardbeien zijn, asperges of vlees, dat echt haspengauw vlees, haspengauw beef, zoals wij dat noemen. En daarmee laten we de klant dan kennis maken. En natuurlijk wat je proeft, dat ga je natuurlijk ook gemakkelijker aan.
0: Ja, maar dat is zo. En dat geeft ook een toffe vibe natuurlijk. Als je zo echt in een winkel... Het geeft een beetje een lokaler gevoel, denk ik. Hè? Maar dat is ook belangrijk voor jullie blijkbaar, het lokale verenigingsleven. Dat jullie steunen, waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, dat wordt ook erg gestuurd vanuit Jumbo zelf, om echt lokale verankering te doen. En het gaat van heel simpele dingen naar, bijvoorbeeld, we hebben bloemen. Na het weekend zijn niet alle bloemen verkocht. Wat doen we dan? We brengen die op maandag of op dinsdag naar een woonzorgcentrum.
0: Oh, tof.
1: Om die mensen een keer in de bloemetjes te zetten. Of iets wat te veel speculaas van de Sinterklaasperiode. We brengen dat naar een school, omdat aan de kindjes uit te delen tijdens het vieruurtje of tijdens de middag.
0: Ja, dat zijn van die kleine dingen die toch een heel groot verschil maken, denk ik. Hè? Het zit duidelijk in de familie, want ook je twee dochters hebben een supermarkt. Vinden jullie nog inspiratie bij elkaar?
1: Toch wel. Dus we helpen elkaar toch wel heel veel. Ook als er nieuwe leveranciers of nieuwe producten zijn die hier in Sint-Truiden worden voorgesteld, ga eens even met mijn dochter Deborah in Genk of met mijn dochter in Borgloon, Veronique, even langs. Misschien hebben zij ook interesse.
0: Ja.
1: En op die manier werken we wel samen. Dus,
0: dat is tof.
1: Maar we praten er ook, als we samen zijn, wordt er altijd over supermarkt gepraat. Dus dat is soms wel eens een nadeel.
0: Dat kan niet anders, denk ik, hè, als je allemaal in diezelfde business zit. Jean-Jacques, nog veel succes. Jumbo in Sint-Truiden voor lekkere Nederlandse en ook Vlaamse producten.
1: Vlaamse.
0: En een heel warme ontvangst.
1: Ja, klopt. Dat doen we. Dank je.
0: Doe dat nog goed daar. Dank je wel, hè.
1: Dank je wel. Tot later.

0: Op dit moment is de afscheidsplechtigheid bezig van Margriet Hermans. En bestond er een Nobelprijs voor hartelijkheid en oprechtheid? Dat had Margriet Hermans die zeker en vast verdiend. ABC komt eraan na een andere hitmachine uit Zweden. ABBA.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel.
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
9: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
10: Voilà, ik klap en dan eet hem.
9: Kunt het zien?
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
11: Go yellow!
12: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
13: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
12: Echt? Oh, merci!
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
15: Papa.
16: Allee, wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
15: Papa.
16: Die mini-schroefjes, de tang, check.
15: Papa.
16: Maar lijm, check. Voilà.
14: Heb je geen klantenkaart, meneer?
15: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
17: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
18: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
17: Safti.
19: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
14: Lekker.
19: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
14: Zalig, vertel me meer.
19: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
14: En dat alles op maat van ons budget?
19: Zeker weten, Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
20: Als dit herkenbaar is voor jou...
21: Zeg Chantal, wat is dat?
22: Dat is de kleine van de buren. Die heeft een drumstel cadeau gekregen.
21: Maar zeg, die slaat erop die neffest.
20: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
21: Die kurkwand, dat was een goede tip, hè?
22: Oh, maar kurk is altijd goed, hè?
21: Ah ja.
20: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
14: Kurkfabriek van Avermaat. We are
23: music. Hits at work.
14: Alexandra Potvin.

ABC. En daar straks hoor je in Hits at Work nog de doorbraakhit van Nelly Furtado in de eerste en grootste hit. En straks heeft Marcia haar grootste hit dus in haar fantastische playlist. Rond 13:15 krijg je die te horen. En om 3:00 zwiert Sean samen met Lenke weer de deuren open van Sean's Muziekcafé. Dat is ook altijd heel gezellig daar. En Marcia trekt ook nog even richting de B&B van Veronique. Een tof moment van deze ochtend gaat ze weer terug herbeleven samen met jou. Wat daar trouwens allemaal gebeurt, ook achter de schermen, dat ontdek je op de Instagram van Nostalgie België. Nostalgie België, zo simpel is het. Volg ons en dan krijg je al die toffe dingen te zien. Voor de lunch nog iets dat we zeker kunnen meenemen. En niet alleen vandaag. It's Step by Step, Whitney Houston.

0: straks bij Nostalgie.
1: Kleine 90s party op het werk zometeen. Robin S, zet ik met veel plezier gereed voor jou. Meteen na het nieuws van 12 uur.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op Nissan.be.
1: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Zeg schat,
7: ja?
6: Waar is die staanlamp naartoe?
7: Ah, die is kapot gegaan.
6: Oei, en onze relax?
7: Ook kapot.
6: Ook kapot?
7: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
6: Ja.
7: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
6: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
7: Nee. 1 adres.
6: Oh.
8: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:12. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. En vrouwtje, er wordt op dit moment afscheid genomen van de allerliefste Margriet. Ja, in

0: Oud-Turnhout is de uitvaartplechtigheid in de landloperskapel van Merksplas-Kolonie bezig. Die zal vooral haar liefde voor muziek, het podium en entertainen van haar publiek vieren. Zoals het eigenlijk zelf had gewild. 600 vrienden en familie volgen de plechtigheid binnen in de kapel. En buiten worden er ook grote schermen voorzien voor wie nog afscheid wil nemen. Margriet Hermans overleed vorige week aan een agressieve kanker. Ze werd 72. De man die 3 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Streppie in Henegouwen heeft zijn slachtoffers om vergeving gevraagd. Dat deed hij op het assiseproces daarover. Bij het carnavalsdrama kwamen 7 mensen om het leven en meer dan 30 mensen raakten gewond. De man geeft nu toe dat hij als een gek gereden heeft, maar dat hij niemand wilde doden of verwonden. Het assiseproces begon ruim een maand geleden en loopt op zijn einde. De jury gaat nu in beraad. Een uitspraak wordt vrijdag verwacht. De man riskeert tot 30 jaar cel. En in Mortsel in de provincie Antwerpen is vanmorgen een vrouw van 54 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. De vrouw kwam onder een vrachtwagen terecht toen ze een kruispunt overfietste. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht, maar de vrachtwagenbestuurder had haar wellicht niet gezien. Hij legde een negatieve alcohol- en drugstest af en hij werd in shock naar het ziekenhuis gebracht.
1: Nostalgie weer.
0: Stilaan neerwolken met buien en lokale kans op onweer en maxima tot 18 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. En vanaf het weekend zonniger en warmer met maxima tot 22 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
2: Marcia Boisrodi.

En op het tonen van deze Hall & Oates komt ook Raf Hendricks al inchecken in onze app. Volop bestellingen aan het klaarzetten. En met jullie muziek erbij gaat dat toch net iets vlotter, zegt hij erbij. Zalig, Raf, daar doen we het voor, zie. We gaan voor een woensdag vol heldere ideeën, extra focus daar op de werkvloer en positieve energie. Dan zorg ik met plezier voor de muziek. Als je, al is het maar één song tegenkomt vanmiddag, die jou een klein beetje goesting geeft om te fluiten of te zingen of te dansen, dan ben ik al gelukkig, dan is mijn opdracht geslaagd. Zometeen Iggy Pop en Kate Pearson en uw Dance Monkey, Tone

0: Pop en Kate Pearson. Candy bij Nostalgie. Straks heb ik voor jou ook al een heerlijk licht schuurpapieren stemgeluid uit Wales. Net jarig geweest, die vrouw. Ik ben een klein beetje laat met het feestje, maar beter laat dan nooit, denk ik dan. Voor na Wham.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

Bonnie Tyler. Deze prachtige vrouw en stem is 75 geworden afgelopen maandag. Dan zal het feest voor een ander moment zijn, vermoed ik, wanneer ze weer volledig hersteld is. Gezondheid eerst, dat is het belangrijkste. Dat stuk taart, daar raak je altijd wel aan. Dan heb ik meteen eraan vast. Nog een kind van de lente voor jou. Ook al geboren in juni. Ondertussen al 10 jaar. Intens gemist, zo snel gaat het met de tijd. Maar altijd in de buurt hier bij Nostalgie. Prince en zijn Diamonds and Pearls.

0: straks in de eerste en de grootste hit. Een vrouw die we leerden kennen als een klein lief vogelke. En die uiteindelijk is uitgegroeid tot een sensuele, zelfzekere powervrouw waar iedereen wel één en zeker ook wel meer hits van kent. We doen het eerst voor Fierce, Paula Abdul, en dan duiken we samen in het verhaal van haar grootste hit.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: Zijn droom is al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Oké, actie!
3: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
4: Dat is lang geleden, cowboy.
3: Tot Spider-Man Brand New Day.
5: What is happening?
3: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
6: er is een pakje voor jou.
3: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
7: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
0: Nostalgie, 80's.
7: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app. We are music.
0: Hits at work.
7: Marcia Boirodi.

in de albumversie. Dan hebben we er nog een minuutje langer genot van, zegt. Het is toch waar, zeker. So in the Seeds of Love, van een nummer nog altijd. Tears for Fears hier bij Nostalgie. En dan krijg je vandaag hier in Hits at Work twee hits van een Canadese topmadam met Portugese roots. Naar eerste hit kreeg je daar straks al bij mijn collega Alexandra. De liefste Nelly Furtado. Brak ze door aan het begin van de release. I'm like a bird. Ik zie ze zo nog zweven over die mooie grote bloemenvelden in de bijhorende videoclip. Die kwam aan de lopende band voorbij op GMTV, weet ik nog heel goed. En dat was eigenlijk nog maar het begin voor die vrouw. Een paar jaar later zag je haar plots transformeren van het lieve, brave meisje op die gitaar naar een zelfzekere vrouw die openlijk zong over relaties en seksualiteit. Maar look werd ook zwoeler, uitdagender. En die shift voelde je ook absoluut op muzikaal vlak, want de folky sound waar ze ooit mee begon, die ging er volledig uit. Nelly ging met haar puntige stiletto's stevig in een meer R&B gekleurd geluid staan. Hier werd ze echt wel een wereldster van formaat. Met deze topper trouwens als haar grootste hit.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Cool en de gang in de wachtrij. Kijk eens aan. Let's go dancing. Komt eraan meteen na je nieuwsupdate.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be. Krevel.
3: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immo's Koopman.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series binge.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
1: Nostalgie. Het is 3-1. Nieuws krijg je van Simon van Elslander. Het waren honderden mensen op de dienst, maar eigenlijk nemen we vandaag met heel Vlaanderen afscheid van Margriet.
12: Ja, klopt. De uitvaartplechtigheid die om 11:00 begon, loopt momenteel op haar einde. Volgens haar eigen wens werd de dienst een viering van haar leven, haar muziek en haar liefde voor het podium. Zo'n 600 genodigden volgden de plechtigheid binnen in de kapel. Buiten werden grote schermen opgesteld voor het grote publiek. Haar dochter Céline nam het laatste woord voor een emotionele toespraak waarin ze haar moeder bedankte en haar omschreef als haar allerbeste vriendin en anker. Margriet Hermans overleed vorige week op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van een agressieve kanker. Een grote politieactie heeft een netwerk opgerold dat Zuid-Amerikaanse sekswerkers uitbuiten in België. Er zijn 10 verdachten opgepakt en 67 slachtoffers aangetroffen. Het netwerk ronselde de slachtoffers in Zuid-Amerika en bracht ze via Spanje naar ons land. Ze werden voortdurend verplaatst en moesten extreem hoge bedragen betalen voor verblijf en vervoer. Bij 35 huiszoekingen in België en Spanje is er ook tienduizenden euro's aan cashgeld in beslag genomen. En voetbal. Lionel Messi heeft zijn rentrée bij Argentinië gevierd met een doelpunt. De herstelde vedette hielp zijn land in een oefenduel met 3-0 voorbij IJsland. Messi viel 20 minuten voor het einde van de wedstrijd in. De 38-jarige aanvaller zette snel daarna zelf een strafschop om en lag in de slotfase met een pre-assist ook aan de basis van de 3-0. Titelverdediger Argentinië begint op 16

0: juni aan het WK tegen Algerije. En voor Messi is het al zijn 6e WK.
1: Het weer met Erwin Franks.
2: Vanmiddag hebben we opnieuw de paraplu nodig. Er ontstaan buien die soms pittig uit de hoek komen, met kans op onweer en windstoten bij 17 graden. Morgen overheerst een droog weertype. De buien zijn er wel, maar minder uitgesproken bij opnieuw zo'n 17 graden. En ook vrijdagmorgen valt af en toe nog wat regen. Het is echt wachten tot het weekend. Dan wordt het pas echt beter. Tot en met maandag is het zonnig en droog. Zondag zelfs tot 25 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
3: Marcia Boirodi.

Ja, super. Melinda Hamza heeft haar ritme voor deze woensdag teruggevonden. In die heerlijke Cool and the Gang van daarnet stuurt ze in de Nostalgie-app. En een goede Soul Sister is ook nooit ver weg hier. Is Broken heb je ook al gehad bij deze. Want enkel en alleen de grootste hits voor die extra boost in jouw productiviteit op het werk. Of als je vandaag geniet van een dagje vrij. Wat extra gezelligheid. De perfecte soundtrack bij wat je ook aan het doen bent vanmiddag. Zometeen John Parr met St. Elmo's Fire. Maar eerst nog eens een heerlijk frisse duik in de 70s met Fleetwood Mac hier.

0: Saint Elmo's Fire, John Parr. Jongens, toch zo'n herkenbaar verhaal vanmorgen bij B&B Veronique. Ik heb het zelf ook al zo vaak overwogen in de ochtendrush elke dag. Maar Kim van Onsen doet het gewoon. Ik neem hier zo in mee na Shawn Mendes en Adamski en Seal.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
4: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app?
8: Amai, het is echt eenvoudig.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Hou je van verhalen over muziek?
11: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
10: Of luister je gewoon liever naar pop?
12: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: Alweer een geslaagde ochtend vandaag, hè, bij ons, Vero.
1: B&B Veronique.
0: Kim van Onsen zat mee aan het ontbijt deze ochtend. Ken je onder andere van thuis en ook van de Moeties. Heerlijke podcast over het moederschap. En nu vertelde ze vanmorgen toch wel iets, Kim, waar ik zelf ook al vaak aan gedacht heb wanneer we in die ochtendrush zitten thuis en mijn jongste alweer in treuzelmodus zit en ze weer geen broek aan wil doen en geen schoenen aan wil doen. Kim heeft dat dus handig opgelost gekregen met haar dochter Stella.
2: Ik heb die eens in haar pyjama naar school gebracht. Ik had dat wel aan de juf op voorhand gezegd. Zeg, sorry, ik ga dat eens één keer doen. Wij zijn altijd te laat voor haar. Ik vind dat echt niet leuk. En op een dag ja, heb ik gezegd, ja, het is nu te laat. Ik ga in uw pyjama naar school en wenen. Maar dan had ik wel een zakje meegegeven. Hè, met een broek van daarover en een trui. Zo niet aan de juf, zo met een knipoog. Want die wist dat, ja, die gaat dat doen.
0: Ja, ze heeft uiteindelijk haar lesje wel geleerd, hè, als ik me niet vergis. Ik heb het zelf nog niet gedurfd. Maar misschien wel proberen waard, hè. Te veel getreuzeld, huppla, in pyjama naar school. Of is dat er een beetje over, denk je? Enfin, morgen weer een nieuwe B&B, Veronique. Met misschien wel jouw kans om een B&B-overnachting te winnen deze keer. Zelf eens te gaan genieten. Je weet waar te zijn, hier bij Nostalgie. Morgen vroeg, vanaf

0: 70s nostalgie met Supertramp, Give a Little Bit. Sylvie Grambergen kan er ook van meespreken in de nostalgie-app, zie ik, van treuzelende kinderen in de ochtendrush. Heeft ooit haar dochter half aangekleed in de auto gezet. De rest moest ze onderweg maar verder aandoen. Goed wetend dat het maar een paar minuten rijden was naar school. Direct aangekleed, die meid. Lesje geleerd. En Karin van Dijk heeft haar dochter ooit ook in pyjama afgezet op school, met de kleren mee in de boekentas. Bleek achteraf dat heel wat vriendinnetjes jaloers waren op haar Barbie-pyjama. Niet het beoogde resultaat dus, Karin, maar een mens kan wel proberen, zeker. Merci om erover mee te babbelen. We gaan nog lang niet nadenken over de volgende ochtendrush. En morgen eerst verder de tanden zetten in die woensdagnamiddag. We gaan dat doen met een beetje hulp van Paul Simon zometeen.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Hits at Work.
5: Marcia Boirodi.

En van een streelzachte boyzone gaan we recht naar een dansbare Kylie Minogue. Die zit trouwens hier in Netflix tegenwoordig met een documentaire over haar indrukwekkende carrière. Die begon ooit op je tv als Charlene in Neighbors. En ze vertelt ook in die docu over hoe gefrustreerd ze zich heeft gevoeld om als zingende parkiet weggezet te worden toen ze haar weg zocht in de muziek. En ze praat ook over haar strijd tegen borstkanker. En ze doet het allemaal op zo'n ontwapenende, luchtige, losse manier. Het is volgens mij echt de perfecte vrouw om mee te gaan kroegtijgeren op café. Hier ga je ze nog eens hebben met Love at First Sight.

0: straks bij Nostalgie.
1: Kan er nog een goede Bob Marley tussen in jouw routine vanmiddag? Altijd toch? Iron Lion Zion. Komt in orde zometeen.
2: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
3: Excellent.
4: Nu WK inruildeals op tv's. Met wel €500 voordeel.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Score op excellent.be.
5: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom. Leg het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Leg het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Papa.
9: Wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
8: Papa.
9: Die mini-schroefjes, de tank, check.
8: Papa.
9: Lijm, check, voilà.
10: Heb je geen klantenkaart, meneer?
8: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
11: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
12: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
11: Safti.
13: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
14: Lenen bij Leeman.
15: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
16: Allee Harry.
15: Wat?
16: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
15: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
14: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
15: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
17: Als dit herkenbaar is voor jou...
18: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
19: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
18: Nee, ja, precies de grootte van Ham.
17: Dan heeft Kurk van Avermaat... De oplossing.
18: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
19: En of dat beter klinkt.
17: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
20: Kurkfabriek van Avermaat.
21: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
1: Nostalgie. En zo wordt het 2 voor 2 al. Nieuws met Simon van Elslander. Er is een groot netwerk van mensenhandel en seksuele uitbuiting blootgelegd.
22: Ja, bij een grote politieactie. Heeft een netwerk opgerold dat Zuid-Amerikaanse sekswerkers uitbuiten in België. Er zijn 10 verdachten opgepakt en 67 slachtoffers aangetroffen. Het netwerk ronselde de slachtoffers in Zuid-Amerika en bracht ze via Spanje naar ons land. Ze werden voortdurend verplaatst en moesten extreem hoge bedragen betalen voor verblijf en vervoer. Bij 35 huiszoekingen in België en Spanje is er ook tienduizenden euro's aan cashgeld in beslag genomen. En nog bij een internationaal witwasonderzoek is ruim €8 miljoen cashgeld in beslag genomen. Volgens het Brusselse parket werd er via een lokale handelszaak jarenlang drugsgeld uit Frankrijk witgewassen. Het geld werd de afgelopen 5 jaar door geldkoeriers vanuit Frankrijk naar België gebracht. Tijdens 17 huiszoekingen nam de federale gerechtelijke politie naast het miljoenenbedrag ook 3 luxewagens en dure horloges mee. Van de 6 opgepakte verdachten is er 1 onder aanhoudingsbevel geplaatst. 3 anderen zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Een recordaantal van 69.017 inwoners kregen vorig jaar de Belgische nationaliteit. En dat is een stijging van bijna 15% in

0: in vergelijking met het jaar ervoor en het hoogste cijfer sinds 1992. Volgens Stadbel stijgt het aantal al sinds 2020 onafgebroken. Inwoners met de Marokkaanse nationaliteit vormen de grootste groep, gevolgd door Roemenen en Syriërs. Vooral de stijging bij die laatste groep valt op, van amper 185 in 2015 naar 4200 vorig jaar. In totaal vormen Europeanen de grootste groep nieuwe Belgen.
1: Nostalgie weer.
0: Wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. Het weekend wordt zonniger en warmer, maxima tot 22 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
2: Marcia Boisrodi.

De enige echte Alison Moyet. All cried out bij nostalgie. Free uit Dadizele luistert ook al mee in de app. Die zit met zijn hoofd al een beetje bij de oude zakkenfuif van nu zaterdag, stuurt hij. Een leuke reunie met zijn makkers van vroeger. In hun oude stamkroeg waar ze zoveel tijd hebben doorgebracht samen. Een beetje new wave in de boksen en samen genieten van het leven. Dat zijn de vooruitzichten, Free. Ik zweer het je, elke hit die je hoort hier vandaag is alweer een stap dichter bij die mooie vooruitzichten. Zometeen zitten we weer in de 90s met London Beat, You Bring on the Sun. Eerst een tripje zouten landen met een bluff en geiken.

0: Straks gaan we naar Merchten. Maar een plek waar je een klein paradijsje kan laten maken van je thuis. Dat droomkleurtje op je muren, die prachtige parket onder je voeten. Alleen schiet de keuzestress bij mij al in mijn kuiten bij het idee aan zoveel opties qua materialen en texturen en kleuren deze tegenwoordig. Gelukkig bestaan er dan mensen zoals Ellie en haar man die heel graag met je meedenken. Je hoort ze straks over een goede 10 minuten en aan Sniffing the Tears en de Whistars.
1: Deze ochtend was Kim van Olsen te gast in B&B Veronique.
2: Onze jongste Stella heeft tijd mee hopen, dus ik moet echt daarnaast blijven. Allee, doe de broek aan, doe de broek aan. Ja. Doe je t-shirt aan, doe je trui. Poets je tanden. En je tanden nog niet gepoetst. Dus zo gaat dat heel de tijd. Wij denken dus, nee, kom aan schattetje. Hup, peper in dat gat en ga.
1: Veronique opent nog een hele week lang B&B Veronique.
3: En morgen komt er een heuse minister langs. Ben Wijts, die zal erbij zijn.
1: Luister morgen vanaf 6 uur naar...
4: Sta op met Veronique de Kok. Nostalgie.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
7: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
6: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
7: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
8: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
9: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
10: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
11: Amai.
10: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
11: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
10: Ja, handig inderdaad.
9: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
14: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
13: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
16: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
17: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
15: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
17: Ja, geel.
15: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
18: Oh, yellow.

0: Brand New Day. Niks dan good vibes hier bij Nostalgie. Met een beetje hulp van de Whistars en Diana Ross. En dan gaan we samen naar Merchten. Ja, een plek waar je eindeloos kan verdwalen tussen de mooiste kleuren en materialen voor een gezellige thuis. Of misschien voor een kantoorinterieur dat extra goesting geeft om te werken. Ellie en haar man denken daar heel graag over na, samen met jou. In de showroom van A-Project, dat is hun levenswerk. Goedemiddag, Ellie.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Gewoon doen en doorzetten, dat is jullie strategie als ondernemers, Ellie. Hoe kunnen jullie ons concreet helpen met A-Project?
1: Hoe kunnen wij jullie helpen? De mensen thuis kunnen wij helpen met onze interieurboutique in Merchten, waar we alles van volledige interieurafwerking kunnen verzorgen. De mensen kunnen naar hier komen om materialen te kiezen, behang, verven, kleuren, vloeren, noem maar op. En daar begeleiden onze dames en ikzelf de mensen met plezier om een mooi project samen te stellen. En onze schilders en onze mannen, mijn man zelf ook, die komen dat dan uitvoeren. En tot een heel goed eind brengen. En dan de mensen die niet thuis zijn en op kantoor zitten, ook voor hen hebben wij een apart afdeling is niet het goede, maar een waar we echt naar kantoren toe gespecialiseerd zijn voor de inrichting. Ook weer tapijten, heel veel op kantoor. Schilderwerken uiteraard ook, maar dat is dan iets minder techniek. Dat is meer een mooi kleurtje vaak. Ook wel eens een behang in kantoor komt ook meer en meer voor. Want het wordt ook meer huiselijk ingericht tegenwoordig. Ja. Omdat sinds corona zijn mensen gaan thuiswerken. En nu gaan ze terug naar kantoor en moet het kantoor ook gezellig worden en een ontmoetingsplek. Dus we zien daar ook wel een beetje verandering in het interieur van een kantoor. Dus daarvoor kunnen mensen ook bij ons terecht.
0: Is er dan bijvoorbeeld, je hebt het al lichte veranderingen op kantoor aangehaald, maar bijvoorbeeld ook bij mensen thuis in hun interieur, bepaalde materialen waarvan je zegt van, dat is de laatste jaren echt wel trending, daar komen ze massaal voor terug bij ons?
1: Dat is er zeker. Wat dat wij zien de laatste jaren, dat is de smeervloer of de microcement, microtopping, wat dat vaak door mensen Mortex genoemd wordt. Mm-hmm. Zo'n beetje waar je veel ziet in die Ibiza-stijl, zo die beige tinten. Eigenlijk een naadloze vloer of een naadloze douchebekleding. Niet meer de tegeltjes, maar echt, dat is zo dat gewolkte zo. Ik weet niet of de mensen dat herkennen of dat je weet wat ik bedoel.
0: Die strakke afwerking.
1: Dus geen tegelvoegen meer dat je moet schoonmaken omdat er kalk aan hangt en zo. Maar dat zien we heel veel terug. Ook in behangpapier zijn de lijntjes helemaal terug van weg geweest.
0: Aha.
1: In de gordijnen ook. En raar maar waar, de frusjeltjes aan de tapijten en aan de gordijnen, zo hier in Merchten en in Brussel ook, zeggen wij flosjes.
0: Zo'n beetje die vintage versieringen die je ziet hangen om gordijnen bij elkaar te hangen, bedoel je dat?
1: Ja, dat. Maar ook zo vroeger bij de bomma, zo aan de gordijnbak bovenaan, hadden dan zo'n zware gordijn hangen met zo'n frusjeltjes eraan zo. Dat komt ook weer helemaal terug.
0: Dat is ook weer in. Om maar te zeggen dat er heel veel dingen, heel veel keuze is uit materialen, uit afwerking bij jou in de showroom.
1: Absoluut.
0: Zeg, en Ellie, jullie zijn ook op zoek naar versterking, als ik me niet vergis.
1: Ja, want ik ging ook nog zeggen, wat we ook veel zien in het schilderwerken, is dat we nu vaker ook het plafond gaan meeschilderen in de kleur van de muur. Ja. Dus het mag nu zelfs een keer, het hoeft niet altijd een wit plafond te zijn. En dat doen onze, want een plafond schilderen, dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk, er hebben rap lijnen in. En dat doen onze schilders heel vlot en heel proper. En we zoeken daar eigenlijk versterking. Dus als er een schilder luistert, die zegt van, ik wil weer in een leuk team werken, vaak in Brussel of in Merchten of de rond, die mag ons bellen.
0: Okay,
1: of die mag gewoon binnenspringen.
0: Waar mogen ze zich aanmelden? Een e-mailadresje of een website waar ze terecht kunnen?
1: Ja, info@a-project.be of www.aproject.be of Facebook natuurlijk, Facebook en Instagram, a_project.be of interieurboutique Merchten. Zo kan je ons vinden op want interieurboutique is echt naar de B2C en A-project is meer de projecten, de kantoren.
0: Alright, dus als er schilders zijn die aan het luisteren zijn, allen daarheen, a-project.be of loop gewoon eens binnen in de show bij Ellie in Merchten. Werk ze daar nog? En heel veel groetjes aan de hele ploeg daar.
1: Gaan we doen, dankjewel.

0: van Kippenvel. Deze Gladys Knight, License to Kill, gaan we zo meteen de zon nog eens laten schijnen in je radio met Black Eyed Peas over een paar minuutjes.
1: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
14: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
15: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie.
16: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
17: Hits at Work.
18: Marcia Boirodi.

Okay. We vliegen samen terug naar eind jaren 80 nu. Naar een jonge gast op café. Tegen zijn makkers aan het ventileren over hoe verstikt en opgesloten hij zich voelt in zijn mini-studioken. Zo klein, zo weinig ruimte. Hij kan er amper bewegen. Ik woon precies in een kartonnen doos, zegt hij erover. Ah, Eureka-momentje bij zijn makkers. Hier zit muziek.

Een prachtige Keep On Loving You van REO Speedwagon. Je beseft het nog niet, hè. Maar de laatste uren van die werkdag die gaan weer voorbij vliegen. Het enige wat je moet doen is een plekje zoeken in Chance Muziekcafé. De deuren gaan weer open zometeen. En ik heb horen waar je dat Natalia gaat inbellen straks. Om Sean van zijn sportieve stress af te helpen. Wat daar allemaal aan de hand is, hoor je straks vanaf 3 uur. Veel plezier. Hier is M-People nog.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Ach, Lionel Richie, ik herinner het me nog alsof het gisteren was dat ik hem vorig jaar voor zijn verjaardag in Belfast in Ierland mocht interviewen en meteen ook zijn een eigen kop gemaakt van chocolade mocht cadeau geven. En kijk, volgende week op 20 juni is hij alweer jarig. Tijd vliegt, dancing on the ceiling, het zal wel zijn.
2: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
3: Excellent! Nu WK inruildeals op tv's. Met wel €500 voordeel.
4: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Score op excellent.be.
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
9: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
8: Echt? Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
11: Bepat.
10: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 2:58. Het nieuws krijg je van Simon van Elslander. En nog 2 lichamen gevonden onder het puin na de zware loodsbrand in Anderlecht.
13: Ja, dat gebeurde bij zoekacties van de hulpdiensten. Volgens het Brusselse parket werden er na de brand van afgelopen zaterdag 4 mensen als vermist opgegeven. De eerste 2 slachtoffers werden al snel ontdekt, maar de overige 2 lichamen zijn pas na dagenlang intensief zoeken aangetroffen. De formele identificatie van de 4 slachtoffers is nog aan de gang. Bij een internationaal witwasonderzoek is ruim €8 miljoen aan cashgeld in beslag genomen. Volgens het Brusselse parket werd er via een lokale handelszaak jarenlang drugsgeld uit Frankrijk witgewassen. Het geld werd de afgelopen 5 jaar door geldkoeriers vanuit Frankrijk naar België gebracht. Tijdens 17 huiszoekingen nam de federale gerechtelijke politie naast het miljoenenbedrag ook 3 luxewagens en dure horloges mee. Van de 6 opgepakte verdachten is er 1 onder aanhoudingsbevel geplaatst. 3 anderen zijn vrijgelaten onder voorwaarden. De Amerikaanse marine heeft voor het eerst een onbemande droneboot ingezet om piloten uit de zee te redden. Na een crash in de Golf van Oman viste het vaartuig liever de bemanning van een neergehaalde helikopter op. De piloten lagen 2 uur in het water voor ze werden gered door de droneboot, die navigeert op artificiële intelligentie. Het is een primeur in de militaire geschiedenis, aangezien zeedrones tot nu toe vooral gebruikt werden om inlichtingen te verzamelen. Ook de Belgische marine vernieuwt momenteel met drones op zee.
12: Nostalgie weer.
13: Wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer, maxima tot 22 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
12: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: Sean's Muziek Café.
1: Sean en Lenke.
2: Woensdag 10 juni, internationale Iced Tea Day. Maar wij kunnen daar hier in ons café in een handomdraai heel gemakkelijk een Long Island Iced Tea van maken, zinnen. Je moet het maar zeggen. Welkom.

0: Sunny Side Up, She Makes Me Happy.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Ah wel, een zeer fijne woensdagnamiddag. Hopelijk heb je vandaag al wat buiten kunnen zitten. Al is het daarnet nog voor een snelle lunch, want het is best wel zalig in het zonnetje. Oh, zeker wanneer er, zoals jij gedaan hebt, nostalgie opstaat.
2: Ik vind dat je er ook nog opvallend relaxed uitziet. Nog altijd geen stress voor die Marathon des Sables.
0: Een klein beetje, maar vooral goesting eigenlijk. Echt gewoon goesting om te vertrekken. En een klein beetje hartzeer ook. Allee, heel veel hartzeer, want het zal wel voor het eerst zijn dat we een volle week onze dochter moeten missen. Hè. Maar die zal zich dan wel weer goed hebben bij de omi. Maar dat zal toch pieken.
2: Ja, dat snap ik. Zeg maar, wij krijgen hier straks bezoek van Natalia of wat, hier in het café.
0: Ah ja, jong. Ja, ik heb gevraagd of we haar eens even kunnen opbellen om iets na vier. Dat was in orde, want die heeft ook twee Marathon des Sables uitgelopen of gedaan. Dus misschien wel handig om nog snel even, dacht ik, voor mijn vertrek naar Turkije zaterdag, een paar laatste tips te sprokkelen bij Natalia.
2: Heel goed idee. Goed gevulde woensdagnamiddag dus hier in het café. En of je nu thuis zit met de kinderen of op het werk achter uw bureau, wij gaan ervoor zorgen dat die laatste uren van je werkdag voorbij gaan vliegen. En dat gaan we doen met een beetje hulp van Adele en met Yes.
1: We are music.
3: Nostalgie.

0: Zometeen in Charles Muziekcafé.
1: Ik heb mijn rijexamen 4 keer moeten doen. Dat is een van de gênantste dingen uit mijn leven.
2: Lag dan de rijinstructeur van u dan?
1: Dat moet ik kunnen. Aan de rijinstructeur natuurlijk. Maar ik wil het er niet meer over hebben. Maar ik was wel heel blij vanmorgen toen ik Kim van Onsen bezig hoorde bij Veronique en Sander in de B&B. Want die had ook een gênant verhaal. En dat gaan we straks nog eens laten vertellen.
2: Om af te leiden van uw gênant verhaal.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Krevel.
4: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Voilà.
5: Op sunweb.be.
7: Zeg, schat.
8: Ja?
7: Waar is die staanlamp naartoe?
8: Ah, die is kapot gegaan.
7: Oei, en onze relax?
8: Ook kapot.
7: Ook kapot?
8: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
7: Ja.
8: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
7: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
8: Nee. 1 adres.
7: Oh.
3: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be. Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
9: Oké, actie!
10: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
11: Dat is lang geleden, cowboy.
10: Tot Spider-Man Brand New Day.
12: What is happening?
10: De beste familiefilms staan deze zomer voor je.

0: Chance Muziek Café.
1: Véronique ontvangt deze week elke dag een BV in haar B&B. Dat kan je 's ochtends telkens tussen 6 en 9 live volgen hier bij Nostalgie. Heel plezant is dat.
2: Ja, en Kim van Onze die vertelde vanochtend in B&B, Véronique, over haar eerste uitstapje dat hij ooit met haar autootje heeft gemaakt vlak nadat ze haar rijbewijs had gehaald.
1: Mm-hmm.
2: Die had van haar ouders zo een tweedehands paarse autootje gekregen waar ze heel fier mee op schok ging. En die reed toen naar haar toenmalig vriendje. Die zei dat ze de auto in de garage mocht zetten. Maar dat liep niet helemaal zoals gepland.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Maar ik had dat eigenlijk nog niet zoveel geoefend. Maar ik dacht, hoe moeilijk kan het zijn? Hè?
2: Oh.
3: Dus ik rij van veel te schuin die garage binnen.
2: Nee.
3: Hè?
2: Heel die zijkant mee.
3: Heel de zijkant mee, heel die garage naar de boom. Ja, ik ben naar huis gereden. En ik heb 2 weken lang die auto met die geblutste kant naar de straat gezet. En dus de goede kant naar het huis. En gewoon gedaan alsof er niks was.
1: Totale ontkenning. En ik noem ze zoiets. Nu, Kim is wel helemaal zen weer, want ze heeft wat me-time gekregen in de B&B. Het was nodig. Check zeker de Instagram van Nostalgie, want daar vind je nog veel meer filmpjes vanuit onze B&B. Toby Alderweireld bijvoorbeeld, die alles bestelde wat er in de frituur te vinden was, de zot. En nog meer gênante verhalen van Kim van Onze. Van ons nu de Romantics. What I Like About You. Meeklappen mag. En ook Nina, The Reason Is You. Je zit weer goed in het muziekcafé. Hoi! Hey!

0: Nina and The Reason Is You, recht uit midden van de 90s. En straks doen we haasje over in je boksen van de 80s met Doe Maar, over de 90s heen richting de jaren 2000 met Mika en Grace Kelly.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
6: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
2: Oh, nee. En u?
5: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
7: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
5: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
13: Als dit herkenbaar is voor jou...
14: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe?
15: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
14: Oh, Chantal zwijgt ervan.
13: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
10: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
15: Vocht en kurk?
10: Oeh, die kurk!
13: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot min 70%. Adressen en info op kurk.be.
16: Kurkfabriek van Avermaat.
17: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo, ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
16: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
17: En rapperikken.
18: Papa.
19: Nee, wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
18: Papa.
19: Die mini-schroefjes, de tang, check.
18: Papa.
19: Maar lijm, check, voilà.
16: Heb je geen klantenkaart, meneer?
18: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
20: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
21: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
20: Safti.
22: Sean's Muziekcafé.
23: Sean en Lenke.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Ja, dat ken je ondertussen. Hè. Dat is het moment in de show weer in het Muziekcafé waarbij we een plaat vereeuwigen voor het nageslacht voor de kleinkinderen van onze kleinkinderen. Normaal mag jij dat doen, onze beste cafévriend. Maar staat ons toe om dit keer die ere aan Natalia te geven. Want straks mogen we haar even opbellen.
2: Ja, want die heeft ook meegedaan aan de Marathon des Sables in Jordanië 5 jaar geleden. Maar ook de editie waar jij aan gaat meedoen.
1: In Turkije.
2: In Turkije. Ja. En die heeft daar moeten opgeven. En dan denk ik, oei oei. Wat is daar gebeurd?
1: Straks, iets over 4, gaan we er even bellen en eens vragen wat daar precies fout gelopen is.
3: Nostalgie. Chance Muziekcafé.

0: Strax in Chance Muziek Café.
1: Whitney Houston. Zo'n beetje als voorprogramma voor onze cafégasten van vandaag. Want Natalia die komt eraan, mogen ze dadelijk bellen. Dat is ook een beetje de Whitney Houston van Vlaanderen, hè?
2: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
3: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Goedemiddag, het is 3 voor 4. Nieuws krijg je van Simon van Elslander. Er zijn nog 2 lichamen gevonden onder het puin na de zware brand in Anderlecht.
8: Het aantal doden van de loodsbrand van afgelopen zaterdag stijgt daarmee naar 4 slachtoffers. De 2 lichamen die de hulpdiensten nu hebben geborgen zijn na dagenlang intensief zoeken aangetroffen. Een formele identificatie is nog aan de gang. Eerder raakte al bekend dat het de eerste 2 slachtoffers een vader en een zoon zijn. Beide vishandelaars die een deel van de loods huurden als opslagplaats. De Amerikaanse president Donald Trump haalt op sociale media hard uit naar Iran. Hij stelt dat het land te lang heeft gewacht met het sluiten van een deal en daar nu de prijs voor zal betalen. Volgens Trump stelt het Iraanse leger niets meer voor en zijn de marine en luchtmacht volledig verslagen. Het Amerikaanse leger voerde dinsdagavond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran als reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter door het Iraanse leger. En het UZ Gent heeft een mini-MRI-scanner in gebruik genomen om angst bij jonge patiënten te verminderen. Het toestel werd in 6 maanden tijd volledig gebouwd door scholieren van Campus Lievegem. De mini-scanner staat in de wachtzaal van de kinderradiologie. Kinderen kunnen er hun knuffel doorheen sturen om te wennen aan het smalle bed en de luide claustrofobische geluiden van een echt onderzoek. Het apparaat bootst de lichten en geluiden waarheidsgetrouw na en bevat prenten die de procedure uitleggen.
0: Nostalgie weer.
8: Wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen. Tot 19 graden. Het weekend wordt zonniger en nog warmer. Maxima tot 22 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Chance Muziek Café.
9: Sean en Lenke.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Ja, en ondertussen hangt Natalia aan onze lijn. Hey, Nathalie.
2: Hey, goeiedag.
3: Yo. Hey, hey. Zeg, voor we het over de Marathon des Sables gaan hebben, moeten we toch ook even vragen. Jij was erbij vanmorgen, hè, bij het afscheid van Margriet Hermans.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja.
3: Hoe ga jij je Margriet herinneren?
2: Die heeft een ongelooflijke sterke persoonlijkheid. ACV-persoonlijkheid, maar ook gewoon zo in het dagelijks leven. Kan ik niet zeggen, want zo goed kende ik ze niet. Maar we hebben wel een aantal diepgaande gesprekken gehad. En ik vond dat gewoon een fantastische madame. Dat geeft gewoon een heel huiselijk gevoel voor mezelf om ermee te praten. Dus ja, ik ken ze van vroeger, van op tv, van zeg eens... Een bulderlach om u tegen te zeggen, dat is al fantastisch. Maar gewoon een heel warm persoon. Goed lacht en heel intelligent en vooral heel authentiek.
1: Dat is waar.
2: Ik denk dat is iets dat heel dikwijls aan bod is gekomen tijdens de dienst ook. En dat is gewoon duidelijk. En dat is super fijn. Ja.
1: We gaan ze missen, verdikken. Maar Natalia, waar we je eigenlijk voor bellen natuurlijk. Je hebt 2 keer meegedaan aan de Marathon des Sables in Jordanië. En ook de editie waar ik nu volgende week aan ga wagen. In Cappadocia in Turkije. Maar daar ben je moeten stoppen, hè?
2: Ja.
1: Wat was er toen precies gebeurd?
2: Ja. Ik was eigenlijk al... Dus, ja, ik keek er zo hard naar uit, want dat is daar fantastisch. Dat is echt prachtig. Het is ietsje... Ik denk dat het de locatie is met het minste zand wel.
1: Ja. Ja,
2: dus Marathon des Sables is de bedoeling dat je in de zand zit.
1: Dat is toch de light editie.
2: Minste. Ja. Ja, ja, ja. Maar dat is wel super tof en je gaat dat niet missen. Maar het is... Ik was eigenlijk al oververmoeid toen ik vertrok. Ik had een aantal zware jaren gehad en ook veel gewerkt. En ik was eigenlijk echt oververmoeid. En ik voelde het als we vertrokken, van thuis eigenlijk. En de dag erna had ik al diarree. Dus de kakkerij gehad. Ik heb de kakkerij gehad. Twee dagen aan een stuk. En ik had zoiets van, oké, ik ga gewoon stoppen. Want je kunt altijd. Hè, je kunt altijd nog een beetje verder duwen. En je kunt altijd. Ik had die editie ook gewoon kunnen uitlopen. Maar 3 dagen nadat we thuis zouden zijn, zou ik terug shows hebben. En ja, dat is wel mijn verantwoordelijkheid om de mensen die daar komen kijken en ja, waar voor hun geld te geven. Hè.
1: Dat kunnen jullie riskeren, ja.
3: Oh my.
2: Ja, ik moet hier kiezen of delen en ik dacht van ja, ik ga hier niet mijn eigen compleet over de rooie duwen.
1: Kapot kakken,
2: 7 keer, ja zeg echt, en overal, en er zijn geen bosjes, hè. Dat is af en toe zo is... Ja, zien waar dat je gaat zitten.
1: Out in the open.
2: Ja, ja, maar
1: met
2: uw
1: ventenbikken zo als beschutting zo.
2: Als scherm, ja. Dan heeft dat super gedaan, die mensen. Als schermen, ja.
1: Gelukkig echt, een boom van een vent, ja.
3: Echt gezellig is dat natuurlijk niet meer met de kakkerij. Dat snap
2: je. Nee,
3: in Jordanië eigenlijk... is het wel gelukt, hè. 70 kilometer bij 40 graden in de woestijn. Dat is echt wel heel straf. Heb jij nog een ultieme tip voor Sean als ervaringsdeskundige om zijn project te doen slagen?
2: Een ultieme tip? Ik veronderstel dat jullie goed getraind hebben, Sean.
1: Ja, zeker.
2: Wat? Ja, hè?
1: Vooral mijn idee dan.
2: Dat is wel vrij belangrijk.
1: Okay.
2: En voor de rest zou ik zeggen, hè, als je onderweg bent, probeer te genieten. Want dat zijn zo'n prachtige views, dat je niet meer gaat terugzien van de plaats waar je staat. Nee. Dus dat is... Daar moet je echt van genieten op die momenten. Ik weet niet of dat je het belangrijk vindt om tegen de tijd te lopen
1: of
2: niet.
1: Nee, ik niet. Maite, die is er iets mee bezig bij mij. Ik wil het echt wel ervaren. Dus inderdaad ook wel rond mij kijken.
2: Ja.
1: Zelfs maar ja, stoppen dan voor moet een foto misschien. Ja.
2: Maar dan moeten jullie op een gegeven moment gewoon splitsen of wat? Dat gaat het toch niet doen? Dat gaat het niet doen. Zo,
1: ik zou liefst samen blijven, maar we zien wel hoe het loopt.
2: Ja, je gaat dat zien, want ik dacht ook, zegt de Freek, zeg lief. Ik zeg, als jij te traag gaat, dan ben ik je weg. Hè.
1: Bye.
2: Ik zeg, en andersom ook. Maar als het zover is, hè, dan doe je dat niet. Ja, we waren nu wel aan elkaar gewaagd, maar dan nog hadden we zoiets van, ja, nee, deze kunnen we gewoon niet apart doen. Je wilt dat gewoon samen doen.
1: Okay.
2: Dus, allee, ja. Maar dan nog, het gaat een fantastisch gevoel zijn. Je komt over die finish, iedereen staat daar te juichen. Je wordt aangemoedigd. De organisator is iemand die dat echt enorm in handen neemt en die dat enorm goed doet. Die ook iedereen aanmoedigt. En de sfeer daar is echt super. Als je voelt, dat zijn allemaal mensen die ervoor willen gaan. Maar er zijn ook gewoon mensen die zoiets hebben van... hey, wij wandelen veel en we willen dat gewoon uitwandelen. Dus dat kan ook, hè.
1: Oh, de Maxi geeft mij goesting, echt waar. Maar, natuurlijk, ja, ik kan me inbeelden dat het fantastisch was, want jij komt dan over de finish. Is daar plots nog een huwelijksaanzoek? Toch, ongetwijfeld een van de schoonste momenten uit je leven. Natalia, alleen.
2: Ja, dat was eigenlijk op onze vrije dag, zal ik maar zeggen. Ah. En ja, dan is dat is een beetje een dus het is 4 dagen, hè. Ja. De eerste dag doe je een stuk en dan een tweede dag. En de derde dag is het eigenlijk een rustdag. En dat heb je echt wel nodig, want ja, iedereen heeft wel blaren op zijn voeten en heeft pijn en je moet even rusten. En dus de Frederik zegt van, oh, die berg, en gaan we daar die berg, gaan we eens niet kijken op die berg. Ik zeg, serieus, zot. Ik zeg, ik kan toch niet, als ik al 60 kilometer gewandeld en nog eens even naar boven klauteren zeker. Hij zei, allee, de view, dat gaat echt super zijn. Ik zeg, oké, is goed. Oké dan. En dus op de derde dag heeft hij dat gedaan. Hij had hem een telefoon aan mensen gegeven om foto's te trekken. Oh. En uiteindelijk ging hij op zijn knieën. Dus dat was wel een memorabel moment, inderdaad. Maar dat is ondertussen al 3,5 jaar geleden, hè.
1: Ja.
2: Tijd vliegt.
3: Zeg, ik vind dat anders ook wel een heel goed idee. Zo'n huwelijksaanzoek op een rustdag inplannen, Sean.
1: Ja.
3: Zo nog een ring mee zeuren. Doe dat gewoon.
1: Echt waar.
2: Mooi.
1: Die rugzak zit al zo vol. Er is geen plaats meer voor een ring. En dan stel ik die daar kwijtraak in het zand en zo. Ja.
2: Dat is dus echt. Dat je Frederik heeft daar dus 3 dagen mee rondgelopen.
1: Ah,
2: hè?
1: Voilà.
2: Met je ring, hè. Ah ja. Ja,
1: ik ga zijn idee ook niet pikken. Hè. Dat is, ik zal wel een ander.
3: Nee, je mocht dat ook doen. En Natalia, we gaan dat moment vereeuwigen in de muziekcapsule. We gaan jullie openingsdans daarin stoppen. Welke song was dat?
2: Dat is Die With A Smile van Bruno Mars
1: en
2: Lady Gaga.
1: Mooi. Ja. Lady Gaga en Bruno Mars, Die With A Smile.
2: Dat zegt alles.
1: Ik ga hem gewoon instarten. Hè. We zijn vertrokken. Natalia, merci voor de tips. Maak er nog een
2: heel graag
1: avond
2: gedaan
1: van.
2: Zal ik er niet van en doe dat goed, hè, Sean. Toi, hè.
1: Dankjewel, baby. Ja.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Taylor Swift heeft een verrassingsoptreden gegeven en Paul de Leeuw die gaat ook iets verrassends doen, maar dan met de Efteling. Dat is voor straks in het muzieknieuws.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Excellent. Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
4: Schat, luister, het is het moment.
5: Voor nog een boterhammeke?
4: Nee, voor de Philips 65-inch OLED-tv met Ambilight, Google TV en €350 voordeel.
5: Hè?
4: Maar ja, dan kunnen we alle matchen bekijken op groot scherm in onze living.
5: Oh ja, en dan nodigen we Ilsen uit en de Luc.
4: Ja, en de Karel en de voetbalploeg.
5: Ja,
4: en die van de
5: Boren.
6: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kom voordat we te laat zijn.
1: Score op excellent.be.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.

0: Nostalgie, muzieknieuws.
1: Ongetwijfeld heb je ooit zelf als kind of samen met je kinderen het Sprookjesbos bezocht in de Efteling. Oh, dat is nog altijd fun voor jong en oud, waar de magie van sprookjes echt zo tot leven komt. Het Sprookjesbos, dat is ooit heel zorgvuldig ontworpen door de Nederlandse kunstenaar Anton Pieck. En zijn achterkleindochter Francine Onk is nu te horen in een podcastreeks over de Efteling. De eerste aflevering daarvan is vandaag online gezet met Paul de Leeuw als presentator.
2: Voer jij dat jouw opa, jouw overgrootvader, dus de man was die dit allemaal, die sprookjes heeft ontworpen, het Sprookjesbos. Hoe gaat het dan met een familie? Worden jullie binnengebracht of mocht je bij de opening? Want de opening was je natuurlijk niet.
3: Ik ben daar als kind bijna niet geweest.
2: Wat raar.
3: Ik denk dat dat bij heel veel families wel zo is. Van ja, je kan wel een beroemde iemand hebben, maar doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En je gaat ook niet pronken met zijn veren. Dus.
2: Maar het is toch leuk om als kind naar de Efteling te gaan?
3: Ja, mam, sorry. Ik weet wel dat toen ik zeg maar tweede helft tienerjaren nog voor mijn twintiger mijn eigen rijbewijs op een gegeven moment. En mijn lief dacht, hey, dat is eigenlijk wel tof. En toen hebben we gezegd, okay, wij gaan gewoon met de neven en nichten elk jaar. En iedereen die niet kan rijden, stapt bij ons in. En zo zijn we eigenlijk elk jaar gegaan. En op een gegeven moment kwam ook de Winter Efteling erbij. Dus
2: maar je wist wel dat je overgrootvader dit had ontworpen?
3: Uiteindelijk natuurlijk wel. Ja, maar er werd eigenlijk niet over gesproken.
2: Wat raar.
1: Taylor Swift heeft onverwacht opgetreden bij de wereldpremière van Toy Story 5 in Los Angeles. Want na de aftiteling kwam ze in een gele jurk ineens het podium op en bracht er achter haar piano haar nieuwe song, I Knew It, I Knew You, die ook in de film te horen is. En ze bracht er ook samen met Randy Newman de iconische klassieker You've Got a Friend in Me.

0: En bekend Vlaanderen heeft in de Landsloperskapel in Merksplas massaal afscheid genomen van Margriet Hermans. Volgens haar eigen wens werd de dienst een viering van haar leven, haar muziek en haar liefde voor het podium. Het afscheid van het showbiz-icoon bracht talloze prominenten op de been. Boezemvriend Luc Appermond prees haar strijdlust. Herman Brusselmans schreef een speciaal gedicht en Misha Mara lokte een minutenlange staande ovatie uit. Ook generatiegenoten zoals een emotionele koenkrukke, Jackie Lafont en Wendy van Wanten deelden hun verdriet. En dochter Céline die had op het einde nog een emotionele oproep waarop alle aanwezigen ingingen.
1: Ik ga het ook nog één keer vragen. Zoals ik ontelbare keren heb gedaan als we samen hebben opgetreden. Dames en heren, mag ik nog één keer een staande ovatie en een oorverdovend applaus voor mijn allerliefste mamatje, de enige echte, the fucking one and only, Margriet Hermans.

0: Robbie Williams zal hier snel staan, hè? Linkeroever, Life is Life. Ik ga er zeker bij zijn, het zou wel zijn. En ik voel, I feel, dat Bruce Springsteen er ook nog aankomt. En rondje van het huis, zoals steeds, om 4:40, de tournee generaal mix. Dat wordt jouw moment.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Lenen bij Leemans.
6: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
7: Allee Harry.
6: Wat?
7: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
6: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
5: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
6: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
8: Van snoeiharde metal of van zwoele kopers. Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
9: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
10: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
9: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
10: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
11: Yay!
10: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
12: Sean's Muziekcafé.
13: Sean en Lenke.

0: The Boss, ladies and gentlemen. En zo werd het 20:05 op deze woensdagnamiddag.
1: Tournee Generaal.
0: Ja, misschien ben jij al een hele namiddag met de kinderen bezig. Of zitten nog aan hun bureau, dat kan ook.
2: Maar dan kan je nu even voluit voor wat me-time gaan. Je moet er wel nog één ding rap voor doen. En dat is uw radio een beetje luider zetten. Want wij gaan trakteren op een Tournee Generaal mix die vakkundig in elkaar gedraaid is, zoals elke dag, door Tony Talboom.
0: En hij was blijkbaar in de mood voor wat Sash, gecombineerd met ABBA. Ook Jennifer Lopez komt dus van Let's Get Loud doen. Tramps met Disco Inferno. En om af te sluiten, een goede Material Girl classic van Madonna. Laat hem smaken, uw Tournee Generaal.
3: Y venga conmigo.

0: Madonna. Haar nieuwe kortfilm is uit, hè. Come on, meet me on the dance floor. Confessions part 2 heet die. Staat sinds gisteren online. Kan je streamen op YouTube de volle 14 minuten. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar het is maar even een tip van Onkel Sean.
1: We are music.
2: Nostalgie.

0: er een heuse minister langs. Ben Weitz, die zal erbij zijn.
1: Luister morgen vanaf 6 uur naar...
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom.
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verysure.be. Zoveel meer dan een alarm.
9: Nostalgie. Goedenavond, het is 4:55 het nieuws met Simon van Elslander. En een nieuw vermoeden van fraude bij thuisverpleegkundigen.
10: Ja, 3 thuisverpleegkundigen hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar hun volledige jaarbudget van de ziekteverzekering al opgebruikt. De 3 factureerden maandelijks elk €58.000, wat volgens de ziekenfondsen nagenoeg zeker op fraude wijst. Het wettelijke plafond voor zelfstandige thuisverpleegkundigen ligt op €235.000 per jaar, ofwel zo'n €19.000 per maand. De uitbetaling aan het betrapte drietal is stopgezet en het RISIF is een onderzoek gestart. Daarnaast kregen 94 andere verpleegkundigen een waarschuwing omdat ze al over een kwart van hun jaarlijkse budget zitten. Vastgoedbedrijf Novo Holding heeft een klacht ingediend tegen PS-boegbeeld Elio Di Rupo wegens corruptie en belangenvermenging bij een vastgoeddeal uit 2017. Volgens de klacht zette Di Rupo druk om de aandelen van een Luiks pensioenfonds te verkopen aan een projectontwikkelaar Triple Living. Uit recent uitgelekte telefoongesprekken blijkt dat een partijgenoot geld zou hebben ontvangen om de deal door te drukken. Regeringspartij MR eist nu een onmiddellijk verhoor in het Waals parlement. In Nederland dreigt al in 2028 een tekort aan elektriciteit. En dat is 2 jaar eerder dan verwacht. Daarvoor waarschuwt netbeheerder Tenet. Het probleem ligt niet bij overbelaste kabels, maar bij de stroomproductie. De vraag stijgt snel door warmtepompen en elektrische auto's, terwijl gascentrales verlieslatend worden door de opmars van groene stroom. Tenet wil dat de overheid snel een capaciteitsmarkt invoert. Dat is een subsidieregeling die gascentrales betaalt om stand-by te staan wanneer er geen wind of zon is. Zo'n systeem bestaat al in België.
1: Nostalgie weer.
10: Het is wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. Het weekend wordt wel zonniger en ook warmer, maxima tot 22 graden dan. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
11: Sean en Lenke.

0: De Soundcheck.
1: I Got My Mind Set On You, dat was in 87 een single van ex-Beatle George Harrison, bijgenaamd De Stille Beatle. Ja, en De Stille, die had toen zijn grootste solo-hit mee, maar eigenlijk is dat geen nummer van hem. Het is een liedje van een zekere James Ray. 63, dat klonk toen zo.

is eigenlijk ook wel heel ferm naast de versie van George Harrison. Maar nu, de Beatles die waren wel fan van het werk van James Ray sowieso al. Een ander liedje van Ray stak zo bijvoorbeeld ook in de persoonlijke jukebox die John Lennon thuis had staan. Allemaal zaken die James Ray jammer genoeg zelf wellicht nooit heeft meegemaakt, want hij is al overleden in de maand mei van 63 aan een overdosis. Maar met George Harrison's I Got My Mind Set On You eren we hem vandaag nog eens heel graag hier in het Muziekcafé.

0: straks in Chance Muziek Café.
1: Ja, zot. Zot. Alweer een Belg de Euromillions gewonnen. Dat kan toch niet?
2: Ja, ik vind dat echt heel crazy. En dat moet vooral heel crazy zijn als je dan zo je ticket vast hebt en scant en dat er dan staat, jij hebt gewonnen. Neem contact op met de Nationale Loterij. Maar vanaf welk bedrag is dat dan eigenlijk? Want als je nu 5 euro wint, dan krijg je dat gewoon in de supermarkt als je daar je ticket hebt gekocht. We hebben het eens opgezocht.
1: Zo dadelijk. Het resultaat.
3: WK inruildeals op tv's met wel 500 euro voordeel.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
3: Score op excellent.be.
5: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
6: Volkswagen. Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
7: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
6: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
7: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
8: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
10: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
11: Papa.
12: Wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
11: Papa.
12: Die mini-schroefjes, de tang, check.
11: Papa.
12: Nou, lijm, check, voilà.
13: Heb je geen klantenkaart, meneer?
11: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
14: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
15: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.

0: De Café Clash.
1: Het zotste nieuws van de dag is toch wel ja, de Euromillions. Vanmorgen in B&B Veronica. De Veronica en Sander het er ook al over met Kim van Onsen. Echt een vrij crazy verhaal weer al. Hè. Een Belg heeft een recordbedrag gewonnen van 174,9 miljoen euro. En dat is al de vierde keer op een jaar tijd dat een Belg met die grote jackpot gaat lopen.
2: Dat vooral. En het was niet Zot. Kevin de Vries, voor mocht je het u afvragen. Kevin de Vries die stuurde net in onze app dit.
3: Dammit, en blijkt dat ik dezelfde nummers had van de Euromillions. Maar ik heb niet gespeeld. Dat was mijn favoriete spelformulier. Dammit.
2: Ja, dammit. Stel u voor. Kevin. Foomp. Wat een bijna een miljonair onder onze cafévrienden, Lenke. Echt waar.
1: Zeg maar, Kevin, even afgesproken. Je gaat ons nog kennen, hè, als het ooit wel raak is. Maar we hebben dat ook eens opgezocht. Vanaf wanneer moet je nu zelf dan naar de Nationale Loterij stappen? Vanaf welk bedrag is dat? Want als je dan je ticket scant, dan komt er zo'n melding op. Tot 2000 euro kan je je winst gewoon laten uitbetalen. Voor bedragen tussen 2000 en 100.000 euro moet je naar een lottery shop. Heet dat dan? Nog nooit van gehoord.
2: Ik ook niet.
1: En vanaf 100.000 euro, dan wordt het echt interessant, want dan moet je naar de hoofdzetel van de Nationale Loterij in Brussel. Het is te hopen dat we daar ooit nog eens uitgenodigd worden.
2: Wat is dat adres? Dat is ik
1: heb het opgezocht. Beljaardstraat 2533, dus dat is ook een gigantisch gebouw.
2: Ah ja, vooral die geldkoffertjes daar. Dat is, ik zet het alvast in mijn ways. Maar dus, zo de vierde Belg die in een jaar tijd de Euromillions wint, dat geeft toch wel wat hoop, beste cafévrienden, ook voor Kevin, op het idee om zelf ooit nog eens te winnen. En daar hebben wij dus twee songs voor uitgekozen voor in de Café Clash, zo dadelijk.

0: Clash.
1: We gaan battelen Team Lenke ten opzichte van Team Sean. En jij mag ook een team kiezen daar aan de andere kant van de radio. Dat doen we niet zomaar, dat gaan we doen om te manifesteren dat één van ons dan maar, onder de cafévrienden, ooit eens de lotto wint. De Euromillions wint.
2: Wat manifesteren, dat kan je leren, zeggen ze dus. Ofwel, zoek je samen met Team Lenke zelf je geluk met dit hier. Als je er hard genoeg in gelooft, dan zou het ooit wel eens echt kunnen gebeuren. Dat is de spirit waar Team Lenke voor gaat, met Bon Jovi als allergrootste supporter. Stem alsjeblieft voor Keep the Faith.
1: Ja, en ook ik wens jou alle geluk toe, natuurlijk. Get Lucky van Daft Punk samen met Pharrell Williams. Lucky. Niet enkel met de lotto, maar gewoon op verschillende random momenten in je leven. Zo de alledaagse kleine gelukskes. Zoals die gigantische smile op je gezicht als je binnen enkele minuten We're Up All Night for Good Fun, We're Up All Night to Get Lucky staat mee te zingen met je radio. Daar ga je voor als je nu voor Team Sean stemt.
0: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app. In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
3: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter.
8: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Ja.
8: Carrefour.
0: Sean's Muziekcafé.
9: Sean en Lenke.

0: Clash.
1: Het staat 2-0 voor Team Sean. Gisteren gewonnen, eergisteren gewonnen. Het begint bijna gênant te worden, durf ik zeggen. Maar misschien kan daar verandering in gebracht worden.
2: Ja, ik zal eens eerlijk zijn. Hè. Ik had even gedacht van misschien moet ik het op het emotionele spelen en zo wat de underdog-rol uitspelen. Maar niet nodig gehad.
1: Nee.
2: Amai, nee. Team Lenke, Anouk, Marjo, die stuurt John Bon Jovi natuurlijk, beste zanger ooit. Anne Cassie stuurt Lenke met 5 hartjes achter, wat dan vooral uiteraard voor Bon Jovi bedoeld is, maar...
1: Maar toch een klein beetje. Anne, er komt net nog een bericht binnen van Anne. Ah, keep the faith.
2: Ja, het is duidelijk, hè.
1: Dat is duidelijk. 2-1. Proficiat, ja, je zit me weer op de hielen. Ik moet stiekem ook wel zeggen dat ik toch een beetje trots ben. Op onze cafévrienden, dat het Keep the Fate is geworden. Dat
2: Winnen voelt zo goed.
1: Toch nog een rocknummer gekozen hebben. Bon Jovi, people.

0: En zo werd het 2-1 voor Team Shaman nog steeds, maar toch in deze café-clash. Andy stuurt, want zij koos ook voor Kim de Feit. Ela, dat waren 4 hartjes dat ik stuurde voor Lenke en eentje voor Bon Jovi.
1: Goh, amai, Anne. Ik vond het al plezant om te winnen, maar nu voelt het nog beter. Dus laat in echt een jackpot maar komen.
2: Het weer met Erwin.
0: Erwin Franks, goedenavond.
3: Het is... Hey, goedenavond.
0: Ja, van zon naar regen hier. Blijft het nog zo wisselvallig vanavond en de komende dagen?
3: Het wordt in de loop van de avond wel iets droger, maar dat is nog niet overal het geval. Zeker in de provincies Vlaams, Brabant en Limburg passeren straks nog enkele stevige buien met kans op een donderklap. En het is vanavond behoorlijk fris, bij amper 14 tot 15 graden. Morgen, en dan vooral morgen vroeg, profiteren we heel even van een droog weertype met zon. Het is pas later na de middag dat de bewolking toeneemt, gevolgd door regen. En dat zou wel eens lokaal veel regen kunnen zijn, bij nog altijd een frisse 18 graden. Vrijdag, het is nog vaak grijs. Trekt nog een laatste bui door het land. Maar dat is dan ook echt, echt, echt de allerlaatste bui.
1: Want ziet het weekend er dan toch ietsje beter uit?
3: Ja, ja, ietsje beter. Zeker zaterdag breekt die zon door en wordt het al 20, 21 graden. Zondag doen we er zelfs nog een graadje bij. En ook begin volgende week, maandag, dinsdag, woensdag, is het gewoon korte broek weer. Zo simpel is het.
0: Amai, Amoko, goed, die leg ik alvast klaar. Daar ben ik van korte broek. Zeg, Erwin, merci en tot morgen vroeg hè, bij Veronique.
3: Hey. Sander. Tot morgen, joe.
2: Nostalgie. Chans Muziekcafé.
0: Maar nu nog even wet, wet, wet. Alvast toch op je radio. Ja, en daarbuiten ziet het er nog niet fantastisch uit.

0: Wet, wet, wet. Love is all around. En daarmee is onze liefde weer helemaal uitgedeeld voor vandaag. Maar Tony heeft die zo dadelijk nog wel wat op overschot. Zeker als je van straffe verhalen achter je favoriete nostalgie-hits houdt. Heel veel plezier nog met Top 3000 Heroes. We are
1: music. Nostalgie.

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
2: Nostalgie. Goedenavond. Ik ben Simon van Elslander. Dit is het nieuws van bijna 2 voor 6. Een nieuw vermoeden van fraude bij thuisverpleegkundigen. 3 thuisverpleegkundigen hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar hun volledige jaarbudget van de ziekteverzekering al opgebruikt. De 3 factureerden maandelijks elk €58.000, wat volgens de ziektefondsen nagenoeg zeker op fraude wijst. Het wettelijke plafond voor zelfstandige thuisverpleegkundigen ligt op zo'n €235.000 per jaar, ofwel zo'n €19.000 per maand. De uitbetaling aan het betrapte drietal is stopgezet en het RISIF is in onderzoek gestart. 94 andere verpleegkundigen kregen een waarschuwing omdat ze al over een kwart van hun jaarlijkse budget zitten. Bij een ongeval met een schoolbus nabij München zijn vanmiddag 3 scholieren zwaar gewond geraakt. Tientallen andere inzittenden liepen lichte verwondingen op. De schoolbus botste in een bocht op een stilstaande bus met enkel de chauffeur aan boord. De hulpdiensten rukten massaal uit met 15 ambulances en 4 helikopters om de 35 betrokkenen te helpen. De oorzaak van de klap is nog onduidelijk. De chauffeurs waren niet onder invloed. En sport. Quinn Simmons heeft de 4e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. De Amerikaan van Little Trek toonde zich na een vroege vlucht de snelste in de sprint. De kopgroep bleef nipt uit de greep van het peloton. Simmons klopte de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black. Lars Kraps werd de beste Belg op de 8e plaats. Van Aert strandde op een 11e plek. De Fransman Baudin behoudt zijn gele leiderstrui. En voetbal. Frederik de Meijer is de nieuwe hoofdtrainer van voetbalclub STVV. Dat maakte de club vandaag officieel bekend. De 44-jarige Brusselaar volgt Wouter Franke op. De Meijer promoveert binnen de club, want hij was er al aan de slag als assistenttrainer.
3: Nostalgie weer.
2: Vanavond en vannacht krijgen we opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maxima van 13 tot 17 graden. Morgen en vrijdag blijft het wisselvallig met buien en opklaringen tot 19 graden. Het weekend wordt zonniger en ook warmer, maxima tot 22 graden. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
4: Tony Talboom.
5: Het gebeurt wel vaker, hè, zoals je hier nog hebt gehoord. Hits die bijna in de prullenbak belanden. Ook met Enjoy the Silence was het bijna echt stilgebleven. Waarom, dat hoor je straks. Eerst meebrullen met Journey. Nostalgie.

0: Stap weer mee in de kleedkamers en de studio's voor de onvertelde verhalen van de goden van de popmuziek. Met straks Bob Marley, maar nu eerst Depeche Mode.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Toen Martin Gore van deze band de demo van Enjoy the Silence liet horen aan de rest, was het nog een traag kerkliedje. Alleen een stem en een orgel. Ja, er werd nogal koeltjes gereageerd op zijn creatie. Behalve door hun producer. Die was laaiend enthousiast. Tenminste, als er enkele aanpassingen zouden gebeuren. Ja, geen enkele creatieve ziel wil dat horen, uiteraard. Kom er nog eens bij dat de vibe van de song helemaal werd veranderd. De idee was om het wat sneller te spelen en er een beat onder te zetten. Martin Gore die was woedend. Hij wilde geen discoplaat en hij weigerde dagenlang om nog verder te werken. Tot de producer hem toch kon overtuigen om het eens te proberen. Zodra Dave Gahan de tekst inzong over die dance track, viel alles op zijn plek. De band was in shock. Hun saaie liedje klonk plotseling heel catchy. Ja, zot genoeg, een plaat die over stilte gaat, werd uiteindelijk het luidste succes van Depeche Mode.

0: voelt het om de beroemdste persoon op aarde te zijn op maandag en op vrijdag weer gewoon in de rij te staan bij de bakker? Wel, straks heb ik het verhaal van een man die 10 dagen de 5e Beatle mocht zijn. En ook Michael Bublé en Donna Summer zijn onderweg in Top 3000 Heroes.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
7: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recuperen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
9: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingske en dingen.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
11: Oké, actie!
12: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
13: Dat is lang geleden, cowboy.
12: Tot Spider-Man Brand New Day.
14: What is happening, mate?
12: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
15: er is een pakje voor jou.
12: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je

0: Ook hard gewerkt in de B&B van Veronique. Kijk even mee achter de schermen via Nostalgie Instagram. En dan ga je het meteen merken. Hè. She works hard. Niet voor de money, maar om haar gasten gelukkig te maken.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Juni 1964. De wereld staat in brand voor de Beatles. Maar dan slaat het noodlot toe. Ringo Starr stort in met een amandelontsteking. Vlak voor de wereldtournee. Paniek. De manager belt Jimmy Nicol. Een studiomuzikant. Pak je koffers, je hebt 24 uur. Ja, binnen één nacht verandert Jimmy van een arme muzikant in de meest opgejaagde man ter wereld. Hij draagt het pak van Ringo, speelt voor tienduizenden gillende fans en slaapt in de chicste suites. Maar na 10 dagen herstelt Ringo. Op een vliegveld in Australië krijgt Jimmy een gouden horloge en een ticket naar huis. Geen afscheidsfeest, geen bedankje van de fans. Hij landt in Londen en wordt door niemand herkend. Hij raakte later failliet en verdween volledig van de radar. De man die alles had voor precies 10 dagen.

0: Heel de dag hoor je de grootste hits bij Nostalgie met straks ook INXS en UB40. Ja, en iedereen kent de hit American Pie wel. Madonna coverde dit nummer in 2000. Maar het waanzinnige en bijna angstaanjagende verhaal achter de tekst hoor je over 10 minuten. Van een brandend vliegtuig in 1959 tot bloedstollende momenten in de 90s. Het is een echte mini-thriller.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
3: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
1: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info in voorwaarden op carglass.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Harry Styles, Salt and Pepper, Meat Love, Fornan Blanc en nog vele, vele andere. Zo meteen bij Nostalgie.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: De dag dat de muziek stierf, 1959. Buddy Holly overlijdt door een vliegtuigcrash. Zijn iconische Fender Stratocaster verdwijnt in de archieven. Begin van een horrorstory. Snel vooruit naar de 90s. Rivers Cuomo, de frontman van Weezer, is geobsedeerd door Buddy Holly. Hij wil de ultieme ode brengen en slaagt erin de gitaar te bemachtigen voor hun grootste hit Buddy Holly. Maar zodra hij erop begint te spelen, gebeuren er zeer vreemde dingen. Versterkers ontploffen zonder reden, snaren knappen op momenten dat hij de gitaar niet eens aanraakt. Tijdens de opnames van de videoclip ontsnapt Rivers Cuomo op het nippertje aan een vallend lichtstatief. De crew spreekt over de vloek van Buddy Holly. Cuomo die lacht het gewoon weg, tot hij kort daarna een mysterieus ongeluk krijgt met de tourbus waarbij hij bijna zijn been verliest. Toeval? Ja, misschien, maar die gitaar die is sindsdien nooit meer op het podium gezien. Don McLean schreef over het verlies van Buddy Holly met American Pie en in 2000 besloot Madonna om dit eerbetoon nog eens over te doen. Ja, ik ga die hit draaien, maar pas toch maar op de komende 3 minuten. Heel voorzichtig zijn.

0: voordeel.
1: Hè?
0: Maar ja, en dan komt het WK naar onze living.
1: Oh ja, en dan nodigen we Ilsen uit en de Luc.
0: Ja, en de Karel.
1: Ja.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kom voor dat we te laat zijn.
3: Score op excellent.be.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: Hou je van verhalen over muziek?
6: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
5: Of luister je gewoon liever naar pop?
7: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
8: Zeg schat,
9: ja?
8: Waar is die staanlamp naartoe?
9: Ah, die is kapot gegaan.
8: Oei, en onze relax?
9: Ook kapot.
8: Ook kapot.
9: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
8: Ja.
9: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
8: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
9: Nee. 1 adres.
8: Oh.
4: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
10: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo, ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
4: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
10: En rapperikken.
11: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
12: Goedenavond. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar al voor €235.000 gefactureerd. Ofwel zo'n €58.000 per maand. Ze zitten zo al boven hun maximumfactuur voor een heel jaar. Die maximumfactuur werd vorig jaar nog ingevoerd om fraude en ondermaatse zorg te vermijden. De ziekenfondsen trekken daarom aan de alarmbel. Paul Kallewaard van het NIC, dat is de overlegstructuur van de ziekenfondsen.
13: Dat kan bijna niet anders dan dat je binnen en buiten gaat zonder dat je echt kwaliteitsvolle dienstverlening toedient aan de patiënten. Daar maken we ons heel veel zorgen over. We hebben natuurlijk nu alle terugbetalingen stopgezet. We hebben het dossier overgemaakt aan het RISIF, zodanig dat we dit verder kunnen onderzoeken op fraude en eventuele andere oorzaken.
12: Opvallend, 400 andere verpleegkundigen factureren opvallend snel. 100 van hen kregen ook een waarschuwing. Amerikaans president Trump kondigt nieuwe Amerikaanse aanvallen aan op Iran. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Volgens Trump gaat het om vergeldingsaanvallen, nadat een Amerikaanse helikopter maandag door Iran werd neergehaald. Eerder vandaag was Trump ook al woedend over het uitblijven van een Iraanse reactie op de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. Parkeerapps verbergen vaak extra kosten. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Testaankoop. Het vraagt daarom meer duidelijkheid over hoeveel een parkeersessie gaat kosten. Want dat gebeurt amper. En dat is misleiding, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
14: Bij sommige apps moet je dat echt apart gaan opzoeken. Er is ook een app die enkel het maximale parkeertarief meegeeft. Maar dus het is niet altijd even duidelijk op voorhand hoeveel je ongeveer gaat moeten betalen. En dat is een wettelijke verplichting. En wij vinden dat dat echt wel duidelijker kan en moet.
12: 4411 is vandaag veruit de meest populaire app. Testaankoop hoopt ook op meer concurrentie, want dat gaat automatisch helpen. Iran dreigt met een boycot van het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Zo dreigt het de matches stil te leggen, dat heeft de Iraanse minister van Sport laten weten. Iran wil dat de FIFA onder meer maatregelen neemt tegen politieke gezangen en de vlaggen die toeschouwers naar binnen nemen. Verder is er ook heel wat te doen rond de deelname van Iran aan het WK. Zo mogen Iraanse spelers slechts een beperkte tijd in de VS zijn. Gisteren trok de VS ook nog alle tickets voor Iraanse supporters in. Op 21 juni spelen onze Rode Duivels tegen Iran. Net niet voor Wout van Aert in de vierde rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Van Aert won wel de sprint van het peloton, maar een kopgroep van 10 kon er net voor blijven. Van Aert reageerde achteraf toch tevreden.
15: Ik ben inderdaad blij over vandaag. Het was toch ook al een lastige rit onderweg. Het is zonde dat we net niet komen. Uiteindelijk heeft iedereen van de ploeg snuiters de best gedaan om nog dicht proberen te krijgen, maar het lukte net niet. Maar het is altijd mooi om het te proberen.
12: De Amerikaan Quinn Simmons won de etappe. De Fransman Baudin blijft dan weer leider. En de Nieuw-Zeelander Corbin Strong heeft de wielerklassieker Circuit Franco-Belge gewonnen. Strong was de beste op een aankomst bergop. Hij haalde het voor de Deen Anders Voldager en de Fransman Paul Magnier. Het is voor Strong pas de 9e overwinning in zijn carrière.

0: Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Deze ochtend was Kim van Onsen te gast in B&B Veronique.
1: Onze jongste Stella heeft tijd mee hopen. Dus ik moet echt daarnaast blijven. Allee, doe de broek aan. Doe de broek aan. Ja. Doe je t-shirt aan. Doe je poets je tanden. En je tanden nog niet gepoetst. Dus zo gaat dat heel de tijd. Wij denken dus, nee, kom aan schatje. Hup, peper in dat gat. En gaan.
0: Veronique opent nog een hele week lang B&B Veronique.
2: En morgen komt er een heuse minister langs. Ben Weitz, die zal erbij zijn.
0: Luister morgen vanaf 6 uur naar...
3: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
9: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
8: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1+1 gratis met een promo.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be.
3: Papa.
4: Allee, wacht. IJzerdraad, 2 mm dikte, check.
3: Papa.
4: Die mini-schroefjes, de tank, check.
3: Papa.
4: Maar, lijm, check, voilà.
5: Heb je geen klantenkaart, meneer?
3: Kunnen we voor een beugel toch niet naar de tandarts gaan?
6: Safti. Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
7: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.
6: Safti.
5: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
8: Nostalgie Top 3000.
5: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. Drie zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar al voor €235.000 gefactureerd. Ofwel zo'n €58.000 per maand. Ze zitten zo al boven hun maximumfactuur voor een heel jaar. Die maximumfactuur werd vorig jaar nog ingevoerd om fraude en ondermaatse zorg te vermijden. De ziekenfondsen trekken daarom nu aan de alarmbel. Paul Kallewaert van het NIC, dat is de overlegstructuur van de ziekenfondsen.
3: Dat kan bijna niet anders dan dat je binnen en buiten gaat zonder dat je echt kwaliteitsvolle dienstverlening toedient aan de patiënten. Daar maken we ons heel veel zorgen over. We hebben natuurlijk nu alle terugbetalingen stopgezet. We hebben het dossier overgemaakt aan het RISIF, zodanig dat we dit verder kunnen onderzoeken op fraude en eventuele andere oorzaken.
2: Opvallend, 400 andere verpleegkundigen factureren opvallend snel. 100 van hen kregen ook een waarschuwing. Amerikaans president Trump kondigt nieuwe Amerikaanse aanvallen aan op Iran. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. Volgens Trump gaat het om vergeldingsaanvallen, nadat een Amerikaanse helikopter maandag door Iran werd neergehaald. Eerder vandaag was Trump ook al woedend over het uitblijven van een Iraanse reactie op de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten. En Frederik de Meijer is de nieuwe trainer van STVV. Dat heeft de club bekendgemaakt op zijn sociale media. De Meijer was al 2 jaar assistent-trainer bij Sint-Truiden en neemt het over van Wout.

0: Wouter Franke die STVV dit jaar naar een derde plek loodste en dus ook naar Europees voetbal. Eerder was de Meijer ook als assistent aan de slag bij RWDM, Union en KMSK Deinze. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.

0: is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Het was opnieuw even onrustig in Brussel. Zo'n 100-tal jongeren hebben zich er verzameld in de buurt van het Centraal Station voor de 6e dag op rij. Het gebeurde in het kader van de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs de afgelopen dagen. Die betogingen werden toen gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. De politie is massaal ter plaatse en voerde ook controles uit. De Vrije Universiteit Brussel gaat tijdens deze examenperiode strenger controleren op spieken, als eerste universiteit in Vlaanderen. De VUB gaat onder meer gebruik maken van een apparaat dat elektronische activiteit in een aula moet vaststellen. Je hoort Joël Branson, decaan aan de faculteit Sociale Wetenschappen.
2: Er wordt echt effectief meer gespiekt. Dus dat is ook natuurlijk een van de redenen waarom dat wij ingrijpen. Meestal leidt dat tot een sanctie van een 0 op 20 op het betrokken examen. Maar jammer genoeg stellen we ook soms wel recidieven vast. En dan kan het wel verder gaan. Uitsluiting uit de examenperiode. En in het allerverste geval kan dat wel leiden tot een uitsluiting uit de universiteit.
1: Studenten gebruiken onder meer oortjes of hun gsm. Prins Lorenz, de echtgenoot van prinses Astrid, herstelt van kanker. Dat meldt de woordvoerder op sociale media. In 2021 onderging de prins al een eerste operatie. Eind 2022 volgde een herval, waarna in 2023 een nieuwe behandeling werd opgestart. Vandaag gaat prins Lorenz nog regelmatig op controle, maar hij zet zijn activiteiten wel voort. Hij is 70 jaar. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en ook van de rijstrook kan wisselen. Je hoort minister De Ridder.
1: Die systemen zijn heel slim, hè. Je hebt bij heel veel ongevallen ook altijd die menselijke fouten die terugkomen. En dan zien we dat zo van die zelflerende camera- en computersystemen die fouten niet maken. Maar ik benadruk nogmaals, de bestuurder moet altijd in staat zijn om in te grijpen en blijft eindverantwoordelijke van het rijden met de wagen.
0: Een exacte timing is er nog niet. Eerder werd de technologie ook al in Nederland goedgekeurd. Prins Lorenz, de echtgenoot van prinses Astrid, herstelt van kanker. Dat meldt de woordvoerder op sociale media. In 2021 onderging de prins al een eerste operatie. Eind 2022 volgde een herval, waarna in 2023 een nieuwe behandeling werd opgestart. Vandaag gaat prins Lorenz nog regelmatig op controle, maar hij zet zijn activiteiten wel voort. Hij is 70 jaar. De Vrije Universiteit Brussel gaat tijdens deze examenperiode strenger controleren op spieken, als eerste universiteit in Vlaanderen. De VUB gaat onder meer gebruik maken van een apparaat dat elektronische activiteit in een aula moet vaststellen. Je hoort Joël Branson, decaan aan de faculteit Sociale Wetenschappen.
2: Er wordt echt effectief meer gespiekt. Dus dit is ook natuurlijk een van de redenen waarom dat wij ingrijpen. Meestal leidt dat tot een sanctie van een 0-20 op het betrokken examen. Maar jammer genoeg stellen we ook soms wel recidieven vast. En dan kan het wel verder gaan, uitsluiting uit de examenperiode. En in het allerverste geval kan dat wel leiden tot een uitsluiting uit de universiteit.
0: Studenten gebruiken onder meer oortjes of hun gsm. In München, in Duitsland, is een tiener om het leven gekomen bij een busongeval. Tientallen andere tieners en een docent raakten ook gewond. Het gebeurde vanmiddag. Een schoolbus botste er op een stilstaande stadsbus. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werden ook reddingshelikopters ingezet. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. En opluchting bij de Rode Duivels. Aanvaller Jeremy Doku heeft geen blessure opgelopen nadat hij gisteren de training vroeger moest verlaten. Doku verscheen zo net gewoon op training, zag ook sportjournalist Jarno Berto.
3: Ik begrijp dat het gisteren ging op een soort van ademhalingsproblemen en ook niet meer dan dat. Ik zie hem nu zelf even niet, maar hij loopt er wel degelijk tussen. Ik begrijp ook dat het wel de bedoeling is bij de voetbalbond om hem, te classificeren, te conserveren en zo goed mogelijk te bewaren naar maandag toe. Ervoor te zorgen dat er niks aan zijn fysieke paraatheid komt.
0: Morgen begint het WK met openingsmatch tussen Mexico en Zuid-Afrika. Vanavond en vannacht droger, al blijft een bui wel mogelijk. Minima rond 10 graden. Morgen start droog, daarna wisselvallig bij zo'n 17 graden. Vrijdag hetzelfde weer. Dit weekend geleidelijk zon en opklaringen. Het wordt ook warmer bij zo'n 21 graden.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

disco. It ain't no country club either.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
0: All night long.